0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NWS-journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat twee doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ook al op de hoogte gebracht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven

0: vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Houts een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en daar eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging Haagse Houts nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels en het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsen rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde afgelopen avond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie, terwijl er honderden mijnwerkers ondergronds aan het werk waren. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen waren ook de 8 slachtoffers die bij die explosie omkwamen. De reddingsoperatie voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op die locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van die raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toebrengen. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Stef Banstra met het explosie. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen ook de 8 slachtoffers die bij de explosie omkwamen. De reddingsoperatie in China voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor afgelopen donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket weer op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, straks overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. Later alleen in het noorden grijs, met daar nog kans op een kleine bui. NWS Journaal.
2: Tim Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen tot de ANWB verkeerssitie.
0: Zoom met volop leven temperaturen. Ook in de Radio 80. Dit is jouw Knuppenstreek.
1: Afgelopen donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket weer op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, straks overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. Later alleen in het noorden grijs, met daar nog kans op een kleine bui. NWS Journaal.
2: Tim Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen tot de ANWB verkeerssitie.
0: Zoom met volop leven temperaturen. Ook in de Radio 80. Dit is jouw Knuppenstreek.
2: Er zijn geen tot de ANWB verkeerssitie.
0: Zoom met volop leven temperaturen. Ook in de Radio 80. Dit is jouw Knuppenstreek.
2: Er zijn geen tot de ANWB verkeerssitie.
0: Zoom met volop leven temperaturen. Ook in de Radio 80. Dit is jouw Knuppenstreek.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig ongeval in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis had op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf SpaceX van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12. Later overdag overal droog met veel zon bij temperaturen van 25 tot 29 graden. Vanavond ook nog lang zonnig en droog. Dit was het NWS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Jos Veel heeft de nieuwe uitgave van Vasthouden en Loslaten geschreven. In het boek staan 12 wandelroutes door de Schorrelse duinen, maar ook uitgebreide verhalen over de natuur, geschiedenis en verandering in het gebied. De opbrengst van het boek gaat volledig naar natuureducatie voor kinderen in Schorrel.

0: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
1: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
2: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen.
3: They're coming to take me away, haha.
2: En fraaie items.
4: Huis, tuin en keukenfeitjes.
5: Privéblad.
2: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
6: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
7: Op Radio 80.
8: De Huis, Tuin en Keukenshow.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Kassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In Alkmaar is politieke onrust ontstaan over de komst van statushouders naar Hotel Alkmaar. Donderdag uitte opa kritiek op burgemeester Anja Schouten. Volgens het college wist alleen oud-wethouder Christian Schouten van de plannen. Opa gelooft dat niet en wijst op tientallen betrokken ambtenaren. De burgemeester belooft de raad nu wekelijks te informeren over asielzaken. In Marken Binnen komt misschien toch een pakketautomaat. Eerder wees het college een plek bij het dorpshuis Het Trefpunt af, omdat er geen winkels in de buurt zijn. Volgens het college is dat beter voor toezicht en gebruik. De VVD wil de pakketmuur toch graag. De gemeente gaat nu onderzoeken of er behoefte is en welke plek geschikt is. Vrijdag is op de kaasmarkt in Alkmaar de Pride Week begonnen. Drag queen Eunice Horney mocht de kaasbel luiden en gaf zo het officieuze startsein. Ook wethouder Lars Ruiter was erbij. Eunice Horney, in het dagelijks leven Leon Borst uit Herugowaard, werkt op de intensive care van het ziekenhuis in Alkmaar. In Alkmaar heeft de gemeente het klaphekje op de Munnikenweg aangepast. Dat gebeurde na klachten van omwonenden over het zware hek. De veren stonden te strak, waardoor het hek moeilijk openging en hard terugsloeg. De constructie is nu veranderd. Het hek werkt makkelijker en buurtbewoners zijn tevreden. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Het Caravanfestival viert dit jaar zijn 10e verjaardag. Van 22 tot en met 31 mei verandert het Victory Park in Alkmaar weer in een bruisende festivalterrein. Je kunt er genieten van live muziek, theater, lekker eten van foodtrucks, workshops en een uitgebreid programma voor het hele gezin. En goed nieuws, het festivalterrein is dit jaar gratis toegankelijk. Dit belooft een geweldige 10 jaar te worden, vol muziek en plezier voor jong en oud. Zorg dat je erbij bent.

0: in je set pakt uit Eugenie van de Veendagse Eugenie.
1: Hoi.
0: Leuk dat je er bent. We hebben elkaar een tijdje geleden gesproken, maar toen was je met Hartelijke Voet net begonnen, hè? Je onderneming eigenlijk.
1: Ja.
0: En dat doe je nog steeds.
1: Ja.
0: En daar gaan we het zo even over hebben, maar er is wat leuks nieuws op je pad gekomen. Je bent ook verhuisd richting Callensoog, daar woon je nu ook.
1: Ja.
0: En Shalita, hè? Dat is het nieuwe horeca onderneming eigenlijk in Callensoog sinds een half jaar ongeveer.
1: Dat klopt.
0: En dan ben je leidinggevende geworden.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja, mijn roots liggen al in de horeca. En dit is een heel mooi nieuw restaurant. Dus ja, het is ontzettend leuk om daar te mogen zijn. Wat we daar doen, ja, we hebben een Mexicaanse keuken. Een hele vrolijke, frisse uitstraling. Ja, en de warmte van de zon, die voel je zomer en winter altijd in Chulita.
0: Ja.
1: En Chulita is eigenlijk altijd zomer. En we zijn gespecialiseerd in Mexicaanse keuken met authentieke gerechten. En ik zou zeggen, hoort zegt het voort.
0: Ja, het is... kom een keer langs.
1: Ja.
0: Sowieso. En mocht je minder te been zijn, is ook geen probleem. Het is een lift naar de toiletruimte. Beugels bij de toilet, dus alles is aanwezig bij jullie ook eigenlijk.
1: Ja, dat klopt. Je kan, je krijgt een stukje begeleiding mee naar beneden toe met de lift. En je kan dus ook gewoon netjes naar het toilet daar zo. En dan word je weer omhoog geholpen, ook weer met de lift.
0: Ja.
1: En kan je weer aan tafel.
0: Ja, dat moet geen drempel zijn voor mensen nu dan in ieder geval.
1: Nee, inderdaad.
0: Om niet te komen. En inderdaad, de hapjes zijn heerlijk, moet ik zeggen. En het is allemaal niet gelukkig al te groot, hè?
1: Nee, nou, het concept is als volgt ook. Wij hebben een kaart waaronder ook grillgerechten staan. We zijn gespecialiseerd in taco's. En het concept is shared dining. En mensen kennen dan wel bijvoorbeeld tapas van de Spaanse restauranten.
0: Ja.
1: Maar bij ons werkt het iets anders. Onze gerechten zijn zo opgebouwd dat je ze makkelijk kunt delen. Dus bijvoorbeeld als je taco's bestelt, dat zitten drie op een rij, worden die geserveerd. Eén voor jezelf, twee om te delen. Als je een quesadilla bestelt die lekker gevuld is met chicken tinga of een... beef, nou ook hartstikke lekker, is die ook al opgedeeld. En vervolgens als je iets van de grill bestelt, kan je dat ook allemaal delen. En zo is elk gerecht makkelijk opgebouwd om ook weer makkelijk uit elkaar te halen en samen te tafelen.
0: Ja, leuk.
1: En op deze manier leer je eigenlijk de Mexicaanse keuken op een andere manier kennen. Doordat je ook niet meer nadenkt over voorhoofd of nagerecht. Je bestelt eigenlijk op dat moment wat je lekker vindt. En zegt van, nou, hey, dit calamares lijkt me lekker. Ik neem wat taco's en ik neem een fajitas de pollo. Dat is een sizzling pannetje met kip. Dat komt allemaal op tafel. Je krijgt wat kleine borden. En je gaat dat lekker delen met elkaar.
0: Deze,
1: en zo leer je dus meerdere smaken kennen.
0: Ja, en zoete aardappel, hè? Ook dat.
1: Ja, dat hebben we ook inderdaad. Ook lekker begeleidend gerecht. Ja, en de gewone frietjes, dat zijn bij ons dan Tijuana fries met Mexicaanse kruiden. Ook allemaal erg lekker. En zo zijn er voor elk wat wils op tafel te krijgen.
0: Ja.
1: Mensen kunnen ook terecht bij ons als we glutenvrij willen eten. En de taco's zijn bijvoorbeeld al van zichzelf glutenvrij. En weet je, vele mogelijkheden zijn bespreekbaar. Ook lactosevrij. Dus weet je, het is voor elk wat wils is er wat te krijgen.
0: Dus ook schroom niet als je een allergie hebt. Meld het gerust, want dan kunnen jullie daar rekening mee houden.
1: Ja, zeker. Kunnen we rekening mee houden, inderdaad.
0: Mooi. En je zijn ook nog in de prijzen gevallen, hè? Onlangs. Voor de toegankelijkheid, toch?
1: Ja, klopt. We hebben een bronzen certificaat gekregen voor de toegankelijkheid voor mensen die minder valide zijn. Dus,
0: dat is wel een opsteker, toch?
1: Dat is zeker een opsteker. Ja, en vooral voor de mensen die dat ook nodig hebben. En op deze manier begeleiding kunnen krijgen bij het feit om ook lekker te kunnen eten.
0: Ja.
1: En plezier te kunnen maken met mensen om hen heen.
0: En in zo'n korte tijd al in de prijzen vallen, dat is al een cadeautje op zich, vind ik.
1: Nou ja, zeker.
0: Ja.
1: Dat is het ook.
0: Ja.
1: Ja, we zijn net een half jaar geopend. Dus we zijn in ontwikkeling met allerlei dingen.
0: Ja, nou.
1: Natuurlijk in Mexicaanse stijl.
0: Ja.
1: En dat kan je vinden op onze website van Julita. Dus ik zou zeggen, kijk er eens op en meld je aan.
0: Ja, Julita en Kans Oog. En ja. Dan vind je hem ook zo. En ook andere informatie staat er allemaal op.
1: Zeker.
0: Ja, leuk. En nou, wat ik net al zei, Hartelijke Voet is je andere onderneming. En daar hebben we in het verleden nog al over gehad, toen je net redelijk gestart was. Maar eventjes, de Hartelijke Voet, wat doe je dan bij de mensen?
1: Nou, de Hartelijke Voet, dat is mijn tweede liefde. De eerste liefde is de horeca en de tweede liefde is de voetenwerk. En waarmee ik mensen help te ontspannen. Kijk, het zenuwstelsel heeft heel veel te verduren in ons leven. En ja, alle spanningen worden opgeslagen in ons lijf. En op de manier met voetreflextherapie of voetmassage, want mensen komen ook met voetklachten of beenklachten bij mij. Ja, probeer ik de mensen te begeleiden naar verlichting in voeten en benen. En doordat je met de voeten en de benen aan de slag gaat, krijg je een heel verlichting in het hele lijf. Ja. En ook weer ruimte in je hoofd.
0: En juist ook in deze roerige tijden, denk ik, dat het nog belangrijker is.
1: Ja, zeker. Zeker. Ja, dat merk je wel echt. Mensen weten soms geen raad meer met het eigen lijf. En ik zeg altijd, als je het lijf leert te ontspannen, ontspant je geest ook.
0: Ja.
1: En krijg je weer ruimte voor andere zaken. En ja, de dingen mag je loslaten. En waar ik zelf heel erg in geloof, is in de kracht van water. Dus mensen starten altijd op met een opgieting in een magnesiumbad bij mij. En die opgieting gaat over voeten en benen.
0: En het is niet zomaar een voetenbadje.
1: Hè? Nee, het is niet zomaar een voetenbad. De aanraking begint natuurlijk al door het water. En daarna vervolgens met mijn handen in het water. Waarbij ik de voeten en de benen ook scrub. En al wat impuls ga geven. Dat werkt heel ontspannend onder begeleiding van muziek ook. En daarna gaan ze naar de volgende behandeling. En dat is dan of voetreflextherapie. Een voetmassage. Of een spa-pedicure.
0: Spa-pedicure?
1: Ja. Ja, ook erg lekker. Ja, verzorging van de voeten is heel erg belangrijk.
0: Ja.
1: En dat is vaak een heel erg ondergeschoven kindje bij heel veel mensen. En ja, we staan er de hele dag op.
0: Ja, je hebt ze de hele dag nodig eigenlijk.
1: Nou, dus in principe wel.
0: Ja, om van A naar B te kunnen. Dus,
1: ja. En ja, wat ik ook doe met mensen, dat is een rust- en hersteltrajecten. En daarbij komt het zenuwstelsel aan bod in het feit dat je echt goed leert ontspannen. Je krijgt wat begeleidende tips. We gaan ermee aan de slag tijdens de behandeling. En je zal merken door vertraging in het leven, wat je dan eigenlijk in 3 keer achter elkaar leert. En dat gaat toepassen in je dagelijks leven, dat gewoon enorm helpend is om jezelf weer tot rust te brengen. Want eigenlijk mogen we dat weer opnieuw gaan leren en gaan toepassen in ons leven.
0: Alles gaat snel tegenwoordig en haastig. En sommige mensen kunnen dan moeilijk de rust weer vinden om weer verder te kunnen. Dus dan is dit een hele mooie optie, zou een mooie optie kunnen zijn.
1: Ja, zeker. Kijk, en weet je, ik zeg altijd, met mijn werk wat ik doe, breng ik lichaam en geest in beweging. En ik ben zelf ook altijd graag in beweging. En dat is op de dansvloer, zeg maar, op de werkvloer.
0: Ja.
1: Bij de Mexicaan. Vrolijke muziek, daar word ik heel blij van. En muziek draagt bij. En ook met de Hartelijke Voet. En overigens, ik ben niet de zelfstandige ondernemer van de Mexicaan. Hè, dat ook duidelijk is. Want dat is,
0: je bent alleen leidinggevende.
1: Ja, dat is het enige wat ik doe. En ik hoop daarmee mijn bijdrage te leveren aan vrolijkheid en blijdschap. Want ik denk dat er veel meer van dat mag zijn in het leven.
0: Ja, vind ik ook.
1: Ja. En doordat mensen meer in de ontspanningssituatie terechtkomen. Ja, er is al zoveel last in ons leven.
0: Ja.
1: Hè, laten we dat kunnen verlichten door onder andere voetreflextherapie, wat ik dan geef.
0: Ja. Ja. Bij de Hartelijke Voet op je website kunnen we ook alles vinden. Hè?
1: Precies, ja. Daar staan de behandelingen aangegeven en wat meer uitleg over de zaken. En mensen kunnen natuurlijk altijd een mailtje sturen of een WhatsApp is ook helemaal prima. En ik, als mensen bellen, ik probeer altijd binnen 24 uur terug
0: te geven.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Nou, heel veel plezier en succes met alles, Eugenie.
1: Ja, hey, en dankjewel, Lisette, dat ik hier bij je mag zijn.
0: Ja,
1: en,
0: graag gedaan.
1: Ik zie je graag weer bij de Mexicaan komen.
0: Ik kom helemaal gezellig. Dat lijkt me gezellig.
1: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel, hè.

Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent2.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis daar bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond deze week overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand. Die brak uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Omwonenden die last hadden van de rook krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Over de identiteit van het dodelijk slachtoffer is nog niets bekend. Zo'n 40.000 inwoners ten oosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: En Lisette pakt uit Peter Reumer. Dag Peter.
1: Hi, dag Lisette.
0: Hoi, een nieuw jaar en nieuwe ontwikkelingen ook rondom Baantje, hè?
1: Ja, het blijft nooit stil.

0: ja, het blijft nooit stil.
1: Nee, er is in ieder geval een nieuw uit. De kok en de moord in donkere dagen.
0: Ja.
1: Lang mee bezig geweest?
0: Meestal doe ik zo ongeveer hetzelfde over een boek. Het gaat erom, soms heb je een gedachte die zich ontwikkelt. En soms moet je wat meer aan je idee sleuren, zal ik maar zeggen. In dit boek wordt Sinterklaas vermoord.
1: Ja.
0: Dat was voor mij wel een bron van inspiratie.
1: Ja?
0: Ja, dat vond ik wel heel leuk om te schrijven, ja.
1: Wat ik ook al buitenuit en tegen je zei, hè, van, ik zit er ook gelijk in. En hij is toch wel een beetje de sfeer van toen, maar ook van nu. Hè. Dat is ook een beetje de kracht van deelbaantje boeken die uit zijn.
0: Ja, dat is natuurlijk wat ik probeer te doen en wat ik gedaan heb. Is je probeert natuurlijk toch altijd de sfeer van de boeken, vooral de wereld van de kok, te bewaren. Maar hem wel te plaatsen in deze tijd.
1: Ja.
0: Waardoor ook de jongere lezers, en ik heb gelukkig ook veel jonge lezers, ook een beetje begrijpen waar het over gaat.
1: Ja, dat het begrijpbaar blijft, zeg maar. Dat het niet ingewikkeld wordt. Ja.
0: Nee, of ouderwets, of saai, of een beetje dat opa loopt te vertellen of zo.
1: Ja.
0: Het moet gewoon een verhaal zijn uit deze tijd.
1: Ja.
0: Alleen, is de kok is de hoofdpersoon. Dat moet je ook in stand houden.
1: Nee, ja, dat blijft ook zo, hè?
0: Ja, zeker.
1: Peter, waarom is de keuze op de moord op Sinterklaas gevallen in die periode?
0: Kijk, ik wilde eigenlijk schrijven dat zich in december afspeelde. In Amsterdam. Want dan is Amsterdam vol lees en kleur. En dat vond ik leuk om te beschrijven. En toen gingen mijn gedachten terug. Toen ik een klein mannetje was. En met Sinterklaas tijd. Met de tram naar de Dam reed. Naar de Bijenkorf. En dan stond ik voor die prachtige laagjes. En binnen hingen Pieter aan touw, er gingen op en neer. En op een troon, in een hoekje, zat dan Sinterklaas. Eens in het uur ging hij even zitten en zwaaien met zijn handje. En voor een medewerker van de Bijenkorf hoorde ik dat durende de dag Sinterklaas steeds meer bolletjes dronk. steeds wankelend op zijn benen stond. Ja, goed. En toen dacht ik, wat zou er gebeuren als zo'n man, het is natuurlijk een hulp Sinterklaas, zou ik maar zeggen, gedurende die dag op het leven komt. Wat gebeurt er dan? Ja, daar komt er zo'n verhaal uit voort.
1: Ja, nou leuk. Ik zat er gelijk al helemaal in.
0: Ja.
1: En het is dan leuk dat het een maand, een paar weken na december eigenlijk uitkomt. Hè? Heb je dat bewust gedaan?
0: De uitgever bepaalt altijd wanneer de boeken uitkomen. Maar ik wist dat deze in januari uitkomt. En toen dacht ik, ja, dan hebben we het achter de rug. Dan zijn we blij. Want al die drukte is voorbij. Maar dan kunnen we toch nog even terugdenken aan die sfeervolle tijd.
1: Ja. In deze donkere dagen.
0: Ja, in de donkere dagen. Dat zal ik het noemen. Ja.
1: Nou, leuk. Ben je druk met een nieuw deel al bezig?
0: Ja, ik zit nu zit ik aan het einde van deel 99. En als dat klaar is, dan ga ik eens nadenken over deel 100, Lisette.
1: Wauw.
0: Want die komt over exact een jaar uit. Volgend jaar.
1: Rond deze tijd, dan moet 100 uitkomen.
0: 18 januari 2027, bij Leven en Welzijn, komt daar de 100ste baantje in de winkels.
1: Ja, dat ooit gedacht.
0: Onwaarschijnlijk, ja. Ja, ja, ja. Ja, goed, dan Abby heeft daar toen 70 van geschreven.
1: Ja.
0: Maar ik vind het op zich al bizar dat ik 30 geschreven heb. Bizar.
1: Ja, en het leeft ook zo, hè?
0: Het leeft enorm.
1: Ja.
0: Het deed groter.
1: Het is een merk geworden bijna, volgens mij.
0: Ja, zeker een merk. En ik merk ook, we hebben de plaat gemaakt, hè, met zo'n Job en ik. Nou, daar krijg ik heel vaak van terug dat mensen dat luisteren en het leuk vinden. En baantje is een merk. Dat is absoluut een feit. En ik doe mijn best om dat merk zo goed mogelijk te onderhouden.
1: Ja. En super nieuws natuurlijk dat we straks er op tv kunnen genieten als het goed is.
0: Ja. Ja. Ja, maar daar heb ik zelf niets mee te maken, moet ik eerlijk zeggen. De bedoeling was dat John Mol belde op. Ik ken hem, want ik heb 20 jaar met hem gewerkt.

0: En die zei, ik wil op basis van je boeken 10 afleveringen maken. Nou, dat vond ik een leuk idee. Maar dan gaat de uitgeverij praten met de producent. En ja, die zijn daar niet uitgekomen. Dus daar hebben we verder niks mee te maken. Dat gaat buiten mij om. En dus hebben ze besloten om verhalen te maken, zelf verhalen te maken.
1: Nou,
0: okay. We gaan het zien.
1: Ja, we gaan het zien. Ik ben wel benieuwd.
0: We zijn wel benieuwd.
1: Ja.
0: En ik denk ook, want kijk, iedereen loopt mij te feliciteren de hele tijd. En omdat ik denk dat iedereen zit te wachten op een nieuwe seriebaantje. Ik weet het zeker.
1: Ja, maar we kunnen het nog steeds zien op Videoland. Hè? Er zijn nog steeds wat afleveringen te zien.
0: Ja, ik weet het. Maar ik bedoel, ze hebben Gooise Vrouwen ook weer teruggehaald.
1: Ja.
0: En Medisch Centrum West hebben ze ook teruggehaald. En al die programma's zijn succes.
1: Ja.
0: En je moet je voorstellen, het is natuurlijk momenteel buiten niet zo'n prettige omstandigheden. We leven in moeilijke politieke tijden. En dan is het fijn terug te trekken met iets vertrouwds. Bijvoorbeeld baantje.
1: Ja. Zoals
0: of
1: vroeger.
0: Of, ja. Zoals vroeger. Ja.
1: Zoals vroeger. Dat geeft een beetje. Op vrijdagavond, tv aan, huppatee.
0: Vrijdagavond 8:30, ja. Elke vrijdagavond 8:30. En dan wist je dat het baantje kwam. Ja,
1: ja.
0: De hele families keken altijd. Ja.
1: Wij gingen er ook echt voor zitten hoor, vroeger altijd.
0: Ja, ja. We gaan kijken hoe dat met de nieuwe serie is.
1: Ja, ik ook.
0: Ja.
1: Nou.
0: Ja.
1: Ik wil je voor nu hartelijk danken. Elisabeth pakt uit Peter Reumer.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Regio-nieuws, sport, de agenda, het weer en meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard en blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Met de ochtend middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Hier op de nummer 1 voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Kassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In Alkmaar is politieke onrust ontstaan over de komst van statushouders naar Hotel Alkmaar. Donderdag uitte opa kritiek op burgemeester Anja Schouten. Volgens het college wist alleen oud-wethouder Christian Schouten van de plannen. Opa gelooft dat niet en wijst op tientallen betrokken ambtenaren. De burgemeester belooft de raad nu wekelijks te informeren over asielzaken. In de regio zetten Hogeschool IPA, BO en Bibliotheek Kennemer Waard hun samenwerking voort om kinderen meer te laten lezen. Studenten leren via het programma De Bibliotheek op School hoe zij kinderen in het basisonderwijs kunnen motiveren om te lezen. Ze krijgen les over jeugdboeken en het belang van lezen op jonge leeftijd. Het doel is om lezen aantrekkelijker te maken voor kinderen. In Alkmaar kan de reconstructie van de Bergerhoutrotonde later beginnen dan gepland. Er is bezwaar gemaakt tegen de voorlopige keuze voor een aannemer. Dat gebeurde na de aanbesteding van het project. De bezwaarprocedure duurt 4 tot 9 weken. Zit het mee, dan start de werkzaamheden half juni. Anders wordt het mogelijk augustus. De politie heeft herkenbare beelden vrijgegeven van 4 verdachten van een overval op station Castricum. Dat gebeurde nadat de mannen zich niet hadden gemeld. De overval was in de nacht van zaterdag 14 op zondag 15 februari. 2 jongens werden mishandeld en beroofd. Het gaat om 4 jonge mannen in donkere kleding.
4: Als het golft.

0: Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De vijf duikers die vorige week omkwamen in een grot op de Malediven waren mogelijk de weg kwijtgeraakt door opgeroerd zand. De lichamen van de vijf Italianen werden begin deze week teruggevonden. Het reddingsteam vond vier van de slachtoffers in een doodlopend stuk van het grottenstelsel, waar het zicht snel kan verslechteren door het zand wat er op de bodem ligt. En ook hadden de vermiste duikers volgens een van de leden van het reddingsteam waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis bedden voor en klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond op rij deze week, overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 82 mensen om het leven gekomen. 9 slachtoffers worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 medewerkers waren ondergronds aan het werk in de mijn toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Zes minuten over acht. Best wakker is begonnen.
1: Ja, we hebben een belofte gedaan. Ja. Om de twee weken proberen we hier te zijn.
2: Ja, precies. En we zijn er.
0: Ja, we zijn er. Toevallig. Ja, heel toevallig.
1: Goedemorgen. Wij zijn best wakker. En jij?
0: Nou, het is zaterdag, zeg ik. Het is... ik ben mijn horloge vergeten. Nee, het is 23 mei 2026.
1: Ja.
0: En de zon die schijnt.
1: En het is 7 over 8. En,
0: ook nog.
1: Ja, ik was lekker op tijd wakker, hoe moet ik zeggen.
0: Ja, je was ook mooi op tijd hier.
1: Precies. 2 minuten voor 8.
0: Er zat een vrachtwagen voor ons.
1: Ja.
0: Die was bakken aan het legen.
1: Ja, dat moet ook gebeuren.
0: Ik vind het wel mooi dat het om 8 uur gebeurt op zaterdagochtend.
1: Ja, dus net als die brug die tijdens de spits open gaat. Hè, Bart?
0: Daar gaan we zo meteen...
1: Ingeschreven. We gaan een brief opstellen.
0: We gaan een rubriekje doen. De klacht van de week.
1: Ja. Ergernissen tijdens de spits terwijl je weer door wil rijden.
0: Precies. Nou, over ergernissen gesproken. Mijn ergernis is natuurlijk dat jij zo meteen een ontbijtrecept hebt, maar dat niet hier klaarmaakt.
1: Nee.
0: Dat is mijn ergernis. Rond 9:15 doen we... Nou, eens even kijken of een klein stukje cabaret kunnen verzinnen.
1: Ja.
0: En daarna hebben we nog het Best Wakker Stratenspel. Het Corny Kwartier.
1: No, jongen.
0: Een ramvolle show, zeg ik, hoor.
1: Let's go, Bart.
0: We gaan beginnen.
1: Je dag begint.

0: je kijkt naar buiten en dan denk je, de zon schijnt. Maar nee, het is toch een klein beetje bewolkt of zo, hè?
1: Ja, wel, hè?
0: Ja, een beetje een sluiertje.
1: Ja, ze hadden van alles beloofd, mooi weer en zo.
0: Ja, maar gelukkig komt de zon alweer door. Er zijn geen shadow days.
1: Nee, dat is waar. Nee, dat is waar.
0: Volgens John Meijer.
1: Ja, nou ja, zometeen gaan we hem alvast afroepen, want Akda en de Munich komt er zometeen aan natuurlijk. Maar eerst hebben we natuurlijk wat anders. Want het is alweer 17 over 8, joh.
0: En dat is een klein amazing momentje voor ons.
1: Ik heb honger ook, trouwens.
0: Oh ja?
1: Ja, ik heb niks gegeten. Ja, ik heb gewacht.

0: Giel en Bart.
1: Ja. Nou, haal het niet langer in spanning met
0: Ja,
1: Giel.
0: Kijk, ik dacht, het is allemaal wel mooi weer, maar er kan natuurlijk ook gewoon een soort noodsituatie ontstaan.
1: Oh.
0: En dan heb je dat ook met ontbijt.
1: Je hebt het noodpakket uitgepakt.
0: Ik heb het noodpakket uitgepakt.
1: Ah, okay.
0: En weet je wat daarin zat?
1: Nee.
0: Denk vooruit.
1: Nou, een barbecue.
0: Voor crackers met pindakaas en appelstroop. Wat denk je, hé? Ja, maar dat heb je altijd in huis, Bart. Als je nou eens een keer geen ontbijt hebt, wat je dan moet doen, is gewoon 8 stevige crackers als je met 4 personen bent. Volkoren heb je gewoon in huis. En je hebt wat pindakaas, bij voorkeur naturel, maar goed, mag ook gewoon pindakaas. En een beetje appelstroop. Nou, dat smeer je op die crackers. Dus eerst de pindakaas. En dan probeer je een soort figuurtje te maken met de appelstroop over de pindakaas heen. En dan, dat is heerlijk.
1: Figuurtje ook.
0: Ja, ja, weet je, je hebt toch wel eens dat je bij zo... Haal je wel eens koffie? Dan komt er toch ook zo'n mooi blaadje in je
1: Daar heb ik echt respect voor van die mensen die dat doen. Daar heb ik echt respect voor.
0: Nou, dat kan je dus ook met appelstroop op pindakaas.
1: Oké. Okay.
0: En, nou, en dat is hartstikke goed, want er zitten zeker 445 kilocalorieën in. Dus dan kan je gewoon bijna een hele ochtend opteren als je dat zou willen. Dus in het kader van nood, heb een cracker. Pak die cracker. Je hebt vast ook nog wel crackers in huis. Dat je denkt, jeetje, zijn ze al over de datum?
1: Ja, nou, dat zou wel eens kunnen, ja. Ja, nee, dat is niet meer. Nee.
0: Op cracker kan natuurlijk heel veel. Dat weten de mensen ook wel thuis. Maar dit is wel een hele goede combinatie.
1: Nou, lekker. Klinkt in ieder geval goed idee, Michiel. Dus crackers.
0: Ja.
1: Is het de oplossing van vandaag.
0: Cracker.
1: De cracker, dat was het. Dit is Radio 80.

0: bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
1: Zaterdagmiddag van 4 tot 6. The Base. Dit programma biedt een platform aan nieuwe, onbekende en lokale bands en muzikanten. Je hoort de muziek van deze bands. Interviews met de bandleden. Of je hoort ze live spelen tijdens de uitzending. Presentator René Bremmers neemt je mee met vergeten klassiekers en onbekende pareltjes. Dus met andere woorden, muziek, muziek en nog meer muziek. Dat wordt aangevuld met de wekelijkse agenda van concerten, festivals, evenementen en een maandelijkse column van Karin Kleinmeer. Tune in op de zaterdag van 4 tot 6 op Radio 80. Wezen.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In Alkmaar betrekt de gemeente Molenstichtingen en de molenaar van de Robonsbosmolen bij het ontwerp van het nieuwe sportpaleis. Dat gebeurt om windhinder voor de molen te beperken, vooral bij zuidenwind. Volgens de gemeente valt de verstoring waarschijnlijk mee, omdat eerder berekeningen uitgingen van een vierkant gebouw. Ook komt er overleg over beter molenbeleid. In Marken Binnen komt misschien toch een pakketautomaat. Eerder wees het college een plek bij het dorpshuis Het Trefpunt af, omdat er geen winkels in de buurt zijn. Volgens het college is dat beter voor toezicht en gebruik. De VVD wil de pakketmuur toch graag. De gemeente gaat nu onderzoeken of er behoefte is en welke plek geschikt is. In Dijk en Waard blijkt uit een nieuw onderzoek van de Rekenkamer dat de gemeente risico's van extreme regen meestal goed in beeld heeft. De gemeente werkt aan minder wateroverlast en de uitvoering gaat goed. Wel zijn er zorgen. Duurzaam herstel van waterschade kan beter. Ook is de gemeenteraad weinig betrokken. De gemeente kijkt nu naar verbeteringen. Langs de N242 van Herugowaard naar Alkmaar staat weer een flexflitser. De mobiele flitspaal controleert de komende maanden op snelheid. Op deze plek werden eerder veel boetes uitgedeeld. In 2024 en 2025 ging het per periode steeds om meer dan 5000 overtredingen. De politie hoopt dat automobilisten nu rustiger gaan rijden. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Ah, wat boffen we toch weer met dit weer in dit vakantieweekend. Met zo'n 26 graden voelde Zuid-Europees aan in Egmond, Bergen en Schoren. Er is een kleine kans op een beetje bewolking, maar dat heeft geen effect op de temperatuur. De wind komt uit het zuidoosten deze dagen en draait de komende dagen naar het noordoosten. Dat maakt allemaal niet uit. De temperatuur die blijft tot en met maandag gewoon dik boven de 25 graden. En daarna zakt hij een klein beetje en doet een stapje terug naar 22 graden. Maar nog steeds heerlijk en het blijft gewoon lekker droog.

0: kan je hart horen.
1: Kaboom, kaboom.
2: Ja.
1: Kaboom, kaboom.
2: Zoiets, hè?
1: Ja. Chris Rea, en ja, hij is niet meer onder ons.
2: Nee?
1: Nee, hij is niet meer onder ons.
2: Oh, oh jammer. Jammer. Ja, nou ja. Ja, aan alles komt een eind. Maar gelukkig duurt deze show nog anderhalf uur. Dus daar kunnen we dan kan die gifbeker ook nog even legen, lieve luisteraars.
1: Ja. Ah, nee.
2: Het is alleen maar plezier.
1: Ja, precies.
2: Hé, hey, Guardiola neemt afscheid, hè, van Manchester City.
1: Oh ja, gaat Pep weg?
2: Ja, Pep gaat weg, onze grote vriend.
1: Oké. Okay.
2: Ja,
1: gaat hij doen eigenlijk?
2: Geen idee.
1: Dit is voor mij breaking news.
2: Voor jou breaking news?
1: Wanneer is dat bekend geworden dan?
2: Heb jij onder een steen gelegen? Gisteren?
1: Oh nee, ja, ik heb gisteren...
2: Hij wil even rust pakken. Dat snap ik ook wel. Ja. Je, je hebt 80 miljoen op de bankrekening staan. Ja, dat moet je toch een keertje opmaken.
1: Ja, vind ik ook wel, ja.
2: Maar
1: volgend jaar staat hij gewoon bij een andere club.
2: De Ajax ziet bij mij, dacht... Oh,
1: hij is beschikbaar.
2: Ja, zullen we hem bellen?
1: Ja, zullen we hem bellen, ja.
2: Want Jordi Cruijff en Guardiola, die zijn wel kennissen van elkaar. Want ja,
1: maar dan denk ik wel dat ze alles moeten verkopen wat er bij Ajax speelt om te betalen. Dat het dan alleen maar. Dat het dan...
2: Nee, die gaat het helemaal niet doen, joh.
1: Nee, natuurlijk niet. Nee, dat is wel een grapje.
2: Ja, maar ja, je hebt altijd nog een klein beetje hoop. Ja, dus,
1: hoop doet leven. Ja,
2: ja, kijk, ik moet nog maar zien hoe het gaat zometeen met AZ, hoor. Als Max Huibers weggaat.
1: Nee, dat komt allemaal goed.
2: Ze hebben een nieuwe technisch directeur.
1: Ja?
2: Ja, ik heb daar wel vertrouwen in. Ja, ik heb wel vertrouwen in.
1: Nou. Ik denk niet dat het van één man afhangt.
2: Oh, oké. Okay. Nou, gelukkig maar.
1: Hou ik mezelf voor. Hou ik maar.
2: Ja, ja. Ja. Nou ja. Ja. Dus, nee,
1: ja.
2: Nou ja, kijken we de rest nog sportnieuws? Ja, oh ja.
1: Nou, ja, dus de finale, hè, van de play-offs is morgenavond.
2: Oh ja.
1: Ajax moet tegen Utrecht, of Utrecht tegen Ajax in ieder geval, een van beiden.
2: Ajax-Utrecht geloof ik, ja. In Volendam.
1: Het is in Volendam, dat is het, ja. Dus ja. Het is Ajax-Utrecht.
2: En ze spelen s'morgens, ja, geloof ik, Ajax-Utrecht. En dan smiddags is het Volendam Willem 2 of zo? Of
1: nee,
2: is het
1: nee. Het is niet morgens. Vanavond is Volendam Willem 2.
2: Ja, oh ja.
1: Of Willem 2. En dan morgen is het om 6 uur, geloof ik, is de kroon finale van de Conference League competitie.
2: Oh ja.
1: En dan nog 4 weken wachten en dan gaan we naar het WK. Goh, ja.
2: Nou,
1: we moeten even een liedje maken voor het WK.
2: Ja.
1: Misschien wel een leuk idee.
2: Over 4 weken, ja, dan ben ik er niet.
1: Nee, maar over 2 weken wel?
2: Ja, dan nog net wel.
1: Oké. Okay. Nou, gaan we alvast een warming-upje doen.
2: Oh, leuk, man.
1: Ja.
2: Leuk, joh.
1: Leuk, man. Gaan we doen gewoon. Natuurlijk, zo is het. Ja. Ja. Best wakker, Radio 80, 12 over 8:30. Of 8:18, maar net hoe je het wil zeggen, natuurlijk. Zometeen nog het Cabaret voor 9 stukje, maar nu eerst de 3 J's. Het is weer zo'n dag, hoor. Jawel.
3: Vandaag is het...

0: Dit is een superdag. De zon schijnt. En ja. De lucht is blauw. Kom maar, Bart.
1: Ja, kom maar op. En dan?
0: Wat was het? De lucht is blauw.
1: Je begint zo poëtisch.
0: Nee, het was iets met Teletubbies.
1: Luisteraars, wij houden van jou. Zoiets?
0: Oh, ja,
1: oh, wat mooi. Oh, ja, schitterend natuurlijk weer. Ja, zo is het. Hey, over schitterend gesproken, het is mooi weer. Dan gaan meteen mensen denken aan vakantietijd. Ken je dat?
0: Ja, zeker.
1: Ja. Heb jij al vakantieplannen?
0: Zeker.
1: Ja?
0: Ja, we gaan...
1: 6 weken Ibiza.
0: Sevilla, Baskeland. Okay. Ja, jongens, dat is allemaal... Oh. Ik heb geen vlieggeschaamte meer.
1: Nee. Oké, ben je helemaal overheen?
0: Ja, dus... Joh.
1: Kwijt schelen, joh.
0: Schiphol, jongens, gewoon een toporganisatie.
1: Ja.
0: Nooit problemen.
1: Nooit
0: problemen.
1: Nee, eruit komt het lekker daar. Ja, top, man.
0: Ja, de wc is schoon. En dat is altijd wel lekker.
1: Ja, dat is toch koffie.
0: Ja.
1: De wc is schoon, zegt hij.
0: Ja, de wc's zijn schoon.
1: Ja, top.
0: Ja, en vriendelijke mensen bij de controle.
1: Ja, precies, ja. En net dat stapje extra zetten altijd.
0: Ja, ik ben altijd nieuwsgierig wat ze dan scannen... als je dan zo met je benen wijd staat. En dan met je armen wijd, weet je, dan... En dan denk ik, oh god, ik heb overgewicht. Dan moeten ze weer aan mijn belly voelen.
1: Oh ja,
0: weer,
1: daar heb jij last van, ja.
0: Kook of explosief in zitten.
1: Kook ook.
0: Ja, weet ik veel.
1: Ja, nee, dat is waar, ja.
0: Ja, ik gebruik het allemaal niet, joh. Ik verzin het allemaal maar bij elkaar.
1: Ik
0: maar, precies. Dus, maar als je dat weet, mag je natuurlijk altijd bellen.
1: Ja, precies. Als je daar ook wel een mening over hebt, hè. Als je zegt, nou, ik ben het totaal niet met jullie eens. Die observatie van jullie in het radioprogramma.
0: Het is niet waar.
1: Nee, precies. Nou, ik wil daar toch even tegen ingaan.
0: Ja,
1: kunnen we erover debatteren via 506-7580?
0: Ja, en dan wegen we de voor- en tegens af. En dan proberen we juist niet te polariseren.
1: Precies. Nou, dat is wel belangrijk, ja.
0: En we zetten onze socials uit.
1: Ja, maar die heb ik al een tijdje niet meer.
0: Oh, nee?
1: Zo sociaal ben ik niet.
0: Oh, wat goed.
1: Nee,
0: ja. Oh ja. Ik volg. Ik heb het dan nog wel een beetje.
1: Wat heb je dan?
0: Insta.
1: Oh, Insta.
0: En dan doe ik het vooral om bandjes te volgen.
1: Oh ja, ik heb ook geen Insta trouwens. Nee? Ik heb alleen X nog.
0: Oh. Kom op, Bart. Dan moet je eens afzeggen.
1: Nee, joh.
0: Gewoon naar Blue Sky, kom op.
1: Ik vind het leuk om dat een beetje te volgen.
0: Het is verschrikkelijk.
1: Het is één grote beerput. Daar moet je even doorheen kijken. Maar bij bepaalde...
0: moet je doorheen kijken.
1: Bij bepaalde evenementen vind ik het leuk om een hashtag te volgen.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld rondom het Songfestival of rondom een voetbalwedstrijd.
0: Heb je eigenlijk het Songfestival gekeken?
1: Zeker niet.
0: Nee, ik ook niet.
1: Nee. Ik heb het niet gevolgd.
0: Nee. In principe niet of betere dingen te doen?
1: Dat laatste zeg ik er even bij. Want dat was. Ja, we hadden vorige week Project Kast in elkaar zetten.
0: Ah.
1: Dus dat was nog best wel een operatie, zeg ik in alle eerlijkheid. Dus. Hey, maar we gaan het over vakantie hebben. Want het is Cabaret voor 9 tijd. Die mensen denken: goh, waar blijft het?
0: Hier is het. Herman Vinkers. Die gaat het namelijk hebben over vakantie.
2: De vakantiereis verliep niet al te voorspoedig. De moeilijkheden begonnen al op Schiphol. Ons vliegtuig vertrok niet eerder of we moesten allemaal een vragenformulier hebben ingevuld. Name, Vinkers. Nationality, Dutch. Sex, no thank you. Even later landen wij op het vliegveld van Kloten. Dat is geen grapje. Dat is geen grapje. Er is een vliegveld dat ligt bij het Zwitserse plaatsje Kloten. Kloten, daar liggen we vlakbij Basel. Ja, je moet je mond. Nee. Basel. Zürich. Basel of Zürich. Maak het nog uit, dat blijft kloren. Dat vind ik zo op. Wijsneus.

0: Ik was het allemaal vergeten, joh.
1: Ja,
0: ik had het oprecht helemaal vergeten.
1: Wat?
0: Dat het, dat het eigenlijk een Michiel's Choice was, dit natuurlijk. Ja, had wel even voorgekund natuurlijk. Toch jammer dan weer, hè?
1: Ja.
2: De nummer 1 van de ochtend.
0: Zo is het.
2: Dat is best wakker. Met nu...
0: Doe het gewoon anders, joh.
2: Michiel's Choice.
3: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
4: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en

0: info@velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 90 mensen om het leven gekomen. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De duikers die om het leven kwamen in een grot op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Het zegt een van de leden van het reddingsteam dat de lichamen van de duikers begin deze week terugvond. 4 van de 5 werden teruggevonden in een doodlopend gedeelte in de grot. Waarschijnlijk zijn ze door opstuivend zand de weg kwijtgeraakt. In een natuurgebied in Brabant zijn handhavers van de regio Os bekogeld en betast door een groep dronken mensen. Toen de handhavers hen weg wilden sturen, werd er van alles naar hen gegooid. Mannelijke handhavers werden ook bij hun billen en kruis gegrepen. De politie greep uiteindelijk in en heeft 4 mensen opgepakt. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar

0: ben een engel.
1: Ja, die zullen ze bij Ajax wel nodig hebben.
0: Ja, ja. Leuker, Bart. Nou, zullen we dan maar gewoon beginnen met 2 uur?
1: Ja. Goedemorgen. Wij zijn best wakker.
2: Oh, god. De stemming zit er weer goed in, mensen. Goedemorgen.
1: Ja.
2: Het is best wakker bij Radio 80.
0: Ja. En ik ben een beetje krokant, want ik was een beetje vroeg wakker.
1: Ja. Nou, inderdaad, ja.
0: Dus, ik heb nog zoveel te doen vandaag.
2: Ja? Wat ga je allemaal doen? Wat staat er allemaal op het programma?
0: Een wasmachine verplaatsen en verhuizen.
1: Oh jee.
0: Die moet naar Amsterdam.
1: Die moet naar Amsterdam.
0: Ja, een van mijn kinderen is lekker op zichzelf gaan wonen.
1: Heb je een autootje gehuurd of zo? Of gaat die bij jou in de achterbak?
0: Nou, dat gaat niet in mijn achterbak. Ik ben heel bescheiden. Ik doe wel soms wel heel pompeus, maar dat is mijn auto zeker niet.
1: Nee, precies. Dat heb ik al gezien.
0: Een heel bescheiden autootje. En daarna moet ik nog schilderen.
1: Oh.
0: En we gaan nog even champagne drinken vanmiddag. Er komen kennissies langs. Heb ik
1: Kijk,
0: zin in, joh.
1: Dat is leuk. Ja. Ja, ik heb ook een fles koud gelegd.
0: Ja?
1: Ja, ik denk, laat ik het gewoon weer eens doen.
0: Ja,
1: dus we gaan eens toch eens even kijken of we dat ding open kunnen scheuren.
0: Ja. Ah, joh, met mooi weer. Ja, precies. En dan lekker zo'n
1: barbecue'tje aan.
0: En zo'n,
1: nou, dat denk ik niet trouwens.
0: En zo'n belletje wat dan ontploft in je mond. Heerlijk.
1: Ja, mooi, hè?
0: Ja. Nou, ja.
1: Zometeen nog het corny kwartiertje natuurlijk.
0: Ja.
1: Cabaret hebben we gehad. Dus we gaan nu nog het best wakker stratenspel spelen.
0: Inderdaad.
1: Nou, kortom, we gaan beginnen.
3: Je dag begint.

0: Zo, Electric Light Orchestra was dat. En Don't Bring Me Down.
1: Nee, precies.
0: Om 18 minuten over 9 in het radioprogramma. Het klinkt net alsof ik de omroeper ben van de NS. Van de, dames en heren, over enkele seconden kunt u luisteren op dit radioprogramma naar het Best Wakker Stratenspel.
2: Dit is het Best Wakker Stratenspel. We zijn op zoek naar een straatnaam in de gemeente Bergen.
0: Zo is het.
2: Je krijgt 3 aanwijzingen. Dit is de eerste. Een cryptische.
0: Je hebt er maar één bedacht, hè?
3: Ja. Kan er in de duinen kunst worden tentoongesteld?
0: Oh, die is makkelijk. Kan er in de duinen kunst tentoon worden gesteld? En makkelijk om te onthouden die...
3: Ja,
0: voor mij zeg maar.
3: En het is een gesloten vraag, hè? Het is ja of nee.
0: Ja, precies. Ja, ja, bel maar. 506-5780. Fles rode wijn, witte wijn of rosé. Ik zou zeggen, doe maar rosé met dit weer. Ja, dus nog 1 keer die aanwijzing, Michiel.
3: Kan er in de duinen kunst worden tentoongesteld?
0: 506-7580 en bel je mobiel, zet je de 072 voor.
2: Welke straatnaam zoeken we? Weet je de oplossing? Bel dan snel. 506-7580.

0: licht uitgedaan.
1: Wil jij het licht even uit?
0: Ja. En of we zetten het licht aan of uit? Nou ja, doet er niet toe. We hebben goed nieuws.
1: We hebben de zon aangezet.
0: We hebben goed nieuws.
1: En het licht uit.
0: Ja, ja. Nee, ik ga nu. Ik wil wat zeggen, Bart.
1: Niet doorheen tetteren. Nee, mag ik niet doorheen praten? Niet het laatste woord?
0: Ja.
1: Oké, okay, nou, ga je gang.
0: We hebben een winnaar.
1: Oh.
0: Ja, het was een makkie.
1: Het was te makkelijk, hè?
0: Ja.
1: Ik had al
0: vorige keer gezegd tegen de luisteraars. Ik associeer namelijk op... eventueel ook nieuws. Dus ik associeer niet alleen op de naam van de straat... maar ook eventueel wat er is gevestigd, et cetera. En wat is er nou... Er staat nu op de RTV 80-site... dat er een mooie nieuwe tentoonstelling is... in Galerie Klein Zwitserland in Schorl.
1: Ja.
0: En dat is gevestigd aan de Duinweg...
1: Ja.
0: En kan er in de duinen kunst worden tentoongesteld? Jazeker, dat kan in Galerie Klein Zwitserland.
1: Kijk.
0: Dus ga er lekker heen als je daar... Ik denk, nou, ik wil gewoon even wat inspiratie op doen. Kan je gewoon langs gaan, kijk op de site. En dan komt het allemaal goed.
1: Nou.
0: En de winnaar was Sven Eiker. Sven Eiker, dankjewel voor het bellen. En de fles rosé, die ga ik zo meteen bij je langsbrengen, jongen.
1: Lekker!
0: Ja!
1: Ja, ik kan me voorstellen dat lekker is met dit weer, toch? Een flesje rosé.
0: Ach man.
1: Win je gewoon even in de ochtendshow.
0: Ja, ja. Huppakee, pak je even mij.
1: Zo is het, ja.
0: Kom je daar? Wacht, wat leuk wat je dat hebt meegenomen. Ja, gewonnen.
1: Gewoon gewonnen. Oh, ja. Bij die mannen van de radio.
0: Ja, dat. Ja. Die radio show.
1: Ja. Ja, maar die luister ik ook altijd. Ja. Was jij? Oh, zat je er vanmorgen in? Ja, dat ja.
2: Nummer 1 van de ochtend.
0: Komt er maar.
1: Dan zou het helpen als ik de juiste knop indruk natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar dat doe ik dan weer niet. Maar goed, komt hier hoor, Johan.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In Alkmaar betrekt de gemeente Molenstichtingen en de molenaar van de Robonsbosmolen bij het ontwerp van het nieuwe sportpaleis. Dat gebeurt om windhinder voor de molen te beperken, vooral bij zuidenwind. Volgens de gemeente valt de verstoring waarschijnlijk mee, omdat eerder berekeningen uitgingen van een vierkant gebouw. Ook komt er overleg over beter molenbeleid. In Marken Binnen komt misschien toch een pakketautomaat. Eerder wees het college een plek bij het dorpshuis Het Trefpunt af, omdat er geen winkels in de buurt zijn. Volgens het college is dat beter voor toezicht en gebruik. De VVD wil de pakketmuur toch graag. De gemeente gaat nu onderzoeken of er behoefte is en welke plek geschikt is. Vrijdag is op de kaasmarkt in Alkmaar de Pride Week begonnen. Drag queen Unique Horny mocht de kaasbel luiden en gaf zo het officieuze startsein. Ook wethouder Lars Ruiter was erbij. Unique Horny, in het dagelijks leven Leon Borst uit Herugowaard, werkt op de intensive care van het ziekenhuis in Alkmaar. In Alkmaar heeft de gemeente het klaphekje op de Munnikenweg aangepast. Dat gebeurde na klachten van omwonenden over het zware hek. De veren stonden te strak, waardoor het hek moeilijk openging en hard terugsloeg. De constructie is nu veranderd. Het hek werkt makkelijker en buurtbewoners zijn tevreden. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Nou, wat boffen we toch weer met dit weer in dit vakantieweekend. Met zo'n 26 graden voelt het Zuid-Europees aan in Egmond, Bergen en Schorl. Er is een kleine kans op bewolking, maar dat heeft geen effect op de temperatuur. De wind komt uit het zuidoosten vandaag. Deze draait de komende dagen naar het noordoosten. Tot en met maandag houden we die temperaturen van 26 graden ruimschoots. En de dagen daarna nog steeds heerlijk hoor, maar de temperatuur doet een stapje terug naar 22 graden.

0: staan nog steeds rechtop. Dat was gisteravond wel anders. Op een heerlijk gezellig trouwfeest.
1: Nou, je bent getrouwd opnieuw. Wat leuk, man. Nee. Dat heb je helemaal niet verteld.
0: Nee, dat doe ik allemaal stiekem. Nee hoor, het was voor het eerst dat ik dat de volgende generatie ging trouwen. Dat was ook wel weer een mooi bewustwordingsdingetje.
1: De volgende generatie ook.
0: Ja.
1: Het is toch serieus dan.
0: Ja, niet van mij eigenlijk in de hoorn. Een beetje wat verder weg. Maar dat is hartstikke leuk.
1: Leuk.
0: Ja, en dat is toch wel met een leuk beentje. En toen dacht ik, nou, dan moeten we er ook eens een keer wat echt oudere Corny Kwartiertjes liedjes in gooien. Dus ik heb een setje gemaakt.
1: Ja.
0: Nou.
1: Van oude
0: meuk.
1: Ik wou zeggen klassiekers, maar hoe jij.

0: En ik krijg verschillende associaties bij dit nummer.
1: Ja, wat voor welk heb jij?
0: Al eerst heb ik het hele idee dat er ergens van de bananenboot in zit of zo. Ik weet niet wat het is. Bananenboot. Is dat niet een liedje of zo geweest?
1: Ja,
0: en ik heb het idee dat ik het zelf ook kan als ik mijn neus zo dicht haal. Ik kom er net, denk ik.
1: Ja, ik weet niet. Het is volgens mij gewoon een tuneetje geweest op de radio ooit.
0: Ja, het is wel ergens van, ja.
1: Van een soort spelletje of zo.
0: Even googlen, zeg maar.
1: Misschien wel even leuk, ja.
0: Ja, nou, anyway.
1: Nou, dat is.
0: Dus dat was misschien even goed voor de administratie. Dat was Piero Umiliani.
1: Ja.
0: En
1: ja, dus gewoon, ik denk dat iemand gewoon iets te veel tequila heeft gedronken. En toen achter die dat hemmend is gaan zitten.
0: Dat denk ik ook, ja.
1: Precies, ja. Ja, en de Champs hebben ook iets over tequila gesproken.
0: Ja, tequila drinken, denk ik, ja.
1: No.
0: Het wordt wel één groot zuipfeest.
1: Ja, je weet je, dan heb je de champagne op, Bart. En dan...
0: kom maar
1: met die tequila.
0: Yes?
1: Ja, laat het zo maar doen.
0: Oh, die shotjes, jongens.
1: Ja, nee, drankgebruik. Doe er voorzichtig mee, lieve mensen. Maar geniet, maar drink met je mate. Zo is het toch?

0: ja, we breken een lans voor het koperwerk in de band.
1: Het koperwerk in de band ook?
0: Ja, trompet.
1: Ah, Happy Trumpeter.
0: Ja. Zou Trump dat nummertje ook af en toe luisteren?
1: Ja, die had gezegd, dit is de beste song ever.
0: Ja, beste song ever.
1: Oh, de beste song ever trouwens. Dat is ook wel leuk.
0: Ja. Ja, hey, ja, ja, hij gaat, ja. Oh, hij gaat, mensen, hij gaat meteen aan de gang, hoor.
1: Ja, best song ever, ja.
0: Wat.
1: Kan hem weer niet vinden.
0: De lieve kleine stuiterbal.
1: Een
0: corny kwartiertje, ja. Heerlijk. Ik vind dit dan toch wel leuk op een bepaalde manier. Het kan ook een pauzemuziekje zijn in de winkel, weet je. Dat je lekker boodschappen bent. Ja, dat is tegenwoordig allemaal niet meer.
1: Nee.
0: Maar ik heb ook de associatie ermee. Het is echt jaren 50 muziek. En dan had je nog van die stereo sets toen. Dat waren eigenlijk meubelen.
1: Meubelen.
0: En er zat dan zo'n platenspeler in. En daar legde je dit singeltje dan op. En dan... En dan, dat was wel mooi. Met zo'n radio in het midden met zo'n grote knop. Voor de radiozenders, FM. Ja, dat is een beetje nostalgie, hè? Ja. Nou ja, goed. Anyway, hè, DAP is ook leuk. Maar...
1: We zitten ook op DAP, hè, trouwens. We zijn op de DAP te beluisteren.
0: Ja, dat
1: is... De DAP.
0: Ja, oh, wat mooi.
1: Dat is wel leuk, ja.
0: Nou, wat was goed. Dus, dat was het Corny Kwartiertje, lieve mensen. Het is alvast een beetje jaren 50 spruitjeswerk, maar...
1: Ach, dat is wel een beetje aan jou toevertrouwd, toch dan, inderdaad?
0: Zeker, ik hou van spruitjes.
1: Ja, het is van spruitjes, ja.
0: Ja, met een spekkie erbij.
1: Met een spekkie erbij. Oh, is het, ja, dat vind jij wel lekker.
0: Ja.
1: Hey, en heb je zelf nou een idee voor een Corny Kwartiertje? Dat je zegt, nou... Ik heb zelf wel echt een briljant idee. Ja. Ik weet daar 3 plaatjes bij. Je mag het altijd even mailen naar studio@rtv80. Of bel eventjes. Tot 10 uur zitten we er nog.
0: Ja.
1: 072-506-7580. Vinden we leuk. Misschien kunnen we daar volgende keer iets mee doen. Nou, over best song ever gesproken dan maar. Toch?
0: Ja.
1: Direct. One Direction. One Direction. Ja, zo heet het.
0: Oh ja.
1: En the best song ever. Nou, ik denk, zoek hem even op. Maar hij begint wat langzaam, zeg maar. Goed, als hij er eenmaal is, hè, dan zal Trump zeggen, best song ever, dames en heren, best song ever. Yeah, I think it's the best song ever, this is the best song ever, yes. Yeah.

0: Ja, dus dat ging een beetje mis. Je haalt zo de best song ever eraf. Ik weet, ja, dat is niet handig, vriend. Dames en heren, ik ga even uitleggen hoe dit werkt. Wij draaien af en toe muziek uit de computer. En af en toe ook vanuit een andere computer. En dan ga jij tijdens dat liedje gewoon een ander liedje opzoeken.
1: Nee, dat was best slim.
0: Dat ging best goed.
1: Ja. Mijn excuses, lieve luisteraars.
0: Het maakt niet uit.
1: In 10 jaar is het de eerste keer dat dat is gebeurd.
0: Het is al 10 jaar hè, dat we dit
1: doen. Ruimschoots.
0: Volgens mij wel, hè?
1: Ja, ja. Maar goed,
0: dat is een jubileum-uitzending.
1: Ja, zullen we gewoon maar doorgaan met het volgende liedje dan?

0: Bibio.
1: Bibio.
2: Ja, ik weet alleen even de titel niet. Happiness of zo?
1: Die, a Matter of Fact, maar dat maakt niet uit.
2: Klinkt
1: het lijkt erop. Ja, het lijkt erop.
2: As a Matter of Fact, drukt hij toch nog op de goede knopjes.
1: Ja, precies. Ja. Nou, echt hè?
2: Ja, goed hè?
1: Net goed ook. Oh. Ja, het was echt... Het was een mazzeltje, zeg maar.
2: Ja. Nou ja, het kan ons allemaal een keertje overkomen.
1: Ja, de beste, zeg maar. Het kan de beste overkomen.
2: Ik denk het ook.
1: Of maakt het ons een keer, ja.
3: De klok wijst even voor 10.
1: Het is alweer zover. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan.
2: Ja.
3: Houden het voor gezien.
1: En de tijd van gaan is nu gekomen.
3: Een nieuwe dag ligt aan je voeten. Hoe prachtig.
1: En zometeen...
3: En natuurlijk hoor je hier straks typisch 80.
1: Ja, met de mixer hemzelf.
3: Ja.
2: Draait hij nog wel eens door?
1: Nou, vorige week hadden we natuurlijk... Twee weken terug hadden we gezegd dat hij met de DJ-boot binnenkwam. Ik weet niet wat hij nou allemaal mee heeft. Maar het lijkt wel echt een complete kar heeft hij mee. Ja,
2: hij begon allemaal technische namen te noemen van de apparaten die hij had. Ik snap het.
1: Maar hij heeft in het uur daarna heeft hij ook een stukje laten horen. Want hij heeft dus gemixt in al die grote discotheken hier.
2: Ja.
1: Van Uit Geest tot aan Den Helder.
2: Dat is zo'n koning.
1: Ja, dat wij in het voorprogramma mogen zitten. Ik vind dat echt bijzonder, hoor.
2: Bijzonder.
1: We hebben natuurlijk over de one and only André van Straten zo meteen. Hij heeft ook tegenwoordig een personal assistant mee. Zie je dat?
2: Ja.
1: Die.
2: Nou.

0: vraagteken?
1: Ja, dat ben ik er zeker. Ja.
2: Tot volgende keer.
0: Oh, tot volgende keer.
1: Oh. Ik vind dit zo'n lekker jazzy nummer, joh.
0: Goed, hè?
1: Daar kan ik lekker van uitbollen.
0: Ik stuur hem wel even per app naar je toe.
1: Ja.
0: Ik kan de hele dag draaien.
1: Konden we nog maar even blijven, Bart?
0: Konden we nog maar even blijven? Ja, dat, daar gaan we mee afsluiten.
1: Goed zo.
0: Bo. Of Mo. Ik wou zeggen Bo en Do, maar het is Mo en Douwe Bob. En nog even blijven. Ik wens je een heel mooi weekend. Ga er van genieten. Het wordt mooi weer.
1: Ja.
0: En over 2 weken gaan we een nieuwe poging doen. Zo
1: ja.
0: Doen?
1: Ja, een dikke knuffel voor iedereen. En nou, neem lekker een glaasje alcoholvrij. Lekker een bubbeltje. En kijk naar het zonnetje. En geef je geliefde nog even een knuffel.
0: En hou je radio aan op André van Straten zometeen met die biestacht.
1: Ja, want dat is de grootste knuffelbeer van ons allemaal.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: minder tijd? Dan sturen we het graag naar je toe. En zoek je iets speciaals? Vertel het ons en we gaan voor je op zoek. Meer vragen? Bel of mail naar alkmaar@velvetmusic.nl.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Siti Dijkers met het NOS Journaal. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De hulporganisatie vraagt zich af hoe het de komende dagen verder moet. Vannacht moest er opnieuw een noodopvang worden ingericht, omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek meer was. Zo'n 80 mensen werden naar Stadskanaal gebracht, waar het Rode Kruis bedden had klaargezet. Het Rode Kruis vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Hulpverleners van de organisatie delen vandaag water, voedsel en zonnebrand uit. Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen in het land. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. In China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. Ook zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. Naar hen wordt nog druk gezocht. Meer dan 200 mijnwerkers zijn al naar boven gehaald door reddingswerkers. De meeste schapen die in Drenthe in de buurt leven van een wolf staan inmiddels achter een wolfwerend hek. Het gaat om 3/4 van de schapen, meldt RTV Drenthe. Dat is een groot verschil met een jaar geleden. Toen was nog maar 1/3 van de schapen beschermd door zo'n hek. Nu is het afwachten of de maatregelen ook echt gaan zorgen voor minder dode schapen, zegt een gedeputeerde tegen de regionale omroep. Ook ponies, paarden, runderen en damherten staan in Drenthe nu achter een wolfwerend hek. Het weer, het is een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog wat warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en dan koelt het iets af door een sterke wind van zee. Morgen is dan ook opnieuw zonnig en warm. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust.

0: sommigen wel. En sommigen niet. Crazy, some girls. Ik zou zeggen, welkom bij het eerste gedeelte van Typisch 80.
1: Het komende uur. De beste hits van de afgelopen 25 jaar. Dit is Typisch 80. Met André van Straten.
0: Ik zou zeggen, welkom bij het eerste gedeelte van Typisch 80. Ik ga Bart en Michiel bedanken voor jullie hele mooie ochtendaandeel. Best wakker. En ja, nu de hoogste tijd voor het volgende programma. Het programma tussen de koffie en de lunch. En de hits uit heden en verleden. We gaan dan kijken wat is er aan met de krant. Hoogstijd voor een stukje vinyl. En dan het regio nieuws, het weer. En de hoogstijd voor Meteor Holland en Live in Concert. Kan je de eerste uur dus allemaal gaan verwachten in Typisch 80.

0: Wat is aan de hand met de krant? We beginnen met de Volkskrant. Ze worden volop doodgewenst, bedreigd en beledigd. Maar politici zetten eigenlijk de houtgreep van X. Politici krijgen veel meer bedreigingen en haat over zich heen dan justitie in beeld heeft. In één week vond de Volkskrant duizenden berichten met mogelijke strafbare uitingen. Toch blijven veel politici er actief, niet wetend wat er gebeurt als ze vertrekken. Nou, onder het motto van...
1: Wat is er aan de hand met die krant?
0: Gaan we naar het Parool. Amsterdamse activist Jesse landt in Nederland naar de Gaza-vloot mishandeld en getraineerd, maar zal blijven vechten. De Amsterdamse Jesse van Schijk voert mee met eigenlijk de Global Summit Flotilla naar Gaza en werd onderschept en 3 dagen vastgehouden door Israël. Vrijdagavond vloog ze terug naar Nederland. Ik ben opgelucht dat ik niet meer in levensgevaar ben. Maar voor Palestijnen is het een levende nachtmerrie. Ik kan een beetje voorstellen.
1: Wat is er aan de hand met die krant?
0: Dan gaan we naar de stem. Ook heel bijzonder. Elektrische auto vliegt in brand in Breda. Brandweer blust, met bijzonder iets. Want dit keer zette de brandweer een speciale hoge drukspuit in met grindkorrels die het accupakket van de auto zijn gespoten. Hiermee worden alle batterijcellen onklaargemaakt en gekoeld. De brandweer woedde vooral aan de binnenkant van de wagen, de brand, inderdaad. Onderbotten van...
1: Wat is er aan de hand met die krant?
0: En dan komen we uit bij het Noord-Hollandse Dagblad. Auto botst tegen als brugpijler op de nieuwe Schermenweg in Alkmaar. De bestuurder van een auto is vrijdag aan het begin eigenlijk van de avond tegen een brugpijler gereden op de nieuwe Schermenweg in Alkmaar. De vrouw kwam met de schrik vrij. Het is maar dat je weet. Dus tot zover.
1: Wat is er aan de hand met die krant?
0: Inderdaad, hoogst tijd voor een stukje vinyl. We gaan dat maar eens draaien. We gaan terug naar 1979. Over is leuk om eens terug te horen. Earth, Wind & Fire. En dan die hele mooie.

niet aan 1979, hoor. Nee. Kleine rectificatie, dames en heren. Deze komt uit 1977, heet wel september, maar dan staat het eind Fire. En ik denk, hey, leuk om te drijven van vinyl september, maar eigenlijk komt het origineel dit. Had ik eigenlijk een beetje benieuwd.

0: van The Reason. En daarvoor die hele mooie van Bruno Mars en... What's That I Like? Ik zal zeggen... Alles tijd voor...
1: En dan nu even tijd voor koffie. Ja, lekker. Even bijkomen. We gaan zo weer verder.
0: Onder het motto van een genot van een bakkie pleur... ga ik jou de volgende informatieve informatie met je delen. Onderweg namelijk het regionieuws, het weer. Lekker warm buiten als je naar buiten kijkt. En natuurlijk ook nog Frida. I know that something's going on. Die komt er ook zo nog aan. Ik zal zeggen met het hele mooie weer. We mogen weer lekker iets meer. De factor 500 en gast erop. En we gaan weer.
1: Ah, daar gaat hij weer. Radio 80.

0: namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van veel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In Alkmaar is politieke onrust ontstaan over de komst van statushouders naar Hotel Alkmaar. Donderdag uitte Alkmaar kritiek op burgemeester Anja Schouten. Volgens het college wist alleen oud-wethouder Christian Schouten van de plannen. Alkmaar gelooft dat niet en wijst op tientallen betrokken ambtenaren. De burgemeester belooft de raad nu wekelijks te informeren over asielzaken. In de regio zetten Hogeschool IPA, BO en Bibliotheek Kennemerwaard hun samenwerking voort om kinderen meer te laten lezen. Studenten leren via het programma De Bibliotheek op School hoe zij kinderen in het basisonderwijs kunnen motiveren om te lezen. Ze krijgen les over jeugdboeken en het belang van lezen op jonge leeftijd. Het doel is om lezen aantrekkelijker te maken voor kinderen. In Alkmaar kan de reconstructie van de Bergerhoutrotonde later beginnen dan gepland. Er is bezwaar gemaakt tegen de voorlopige keuze voor een aannemer. Dat gebeurde na de aanbesteding van het project. De bezwaarprocedure duurt 4 tot 9 weken. Zit het mee, dan start de werkzaamheden half juni. Anders wordt het mogelijk augustus. De politie heeft herkenbare beelden vrijgegeven van 4 verdachten van een overval op station Castricum. Dat gebeurde nadat de mannen zich niet hadden gemeld. De overval was in de nacht van zaterdag 14 op zondag 15 februari. 2 jongens werden mishandeld en beroofd. Het gaat om 4 jonge mannen in donkere kleding. De politie hoopt nu op tips. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
4: We zijn bijna 3. Atos, 4 minuutjes op de klok van 10:30 alweer. De weersverwachting, wat gaat het doen? Nou, de dag begint zonnig. En met weinig wind loopt de temperatuur snel op. Kijken we naar vanmiddag. Dan is het ook in vrijwel het hele land zomers warm. 25 tot 29 graden. In Brabant en Limburg worden de hoogste temperaturen verwacht. Dan kan het lokaal zelfs 30 graden worden. Ook vanmiddag schijnt de zon, maar soms trekt ook wat bewolking over. In het Waddengebied is een lokale bui dus niet uitgesloten. In de kustgebieden steekt een stevige zeewind op. En deze zorgt voor merkbare afkoeling. Kijk maar naar vanavond, zal ook landinwaarts gaan afkoelen. Morgen schijnt wederom de zon weer flink en wordt het 22 tot 27 graden.

Brainpower en dansplaat. En als je een beetje gaat kijken, Alain, dan is het Gert-Jan, hè? Of wel Gert-Jan Mulder, geboren te Antwerpen. En dat verwacht je dan eigenlijk niet. Hè? Is vooral begin de jaren 90 bezig met hip-hop, dat hoor je duidelijk. En in 1998 vindt hij de grote prijs van Nederland. En snel daarna scoort hij zijn grote hit, ja, met de zoete inval. Inderdaad. En deze komt uit 2002, dansplaat. Onderweg, de Golden Earring, Albina Moon. Dit is Santana en het gaat allemaal wel goed, hoor. Wel alright. Hier in Typisch 80 op Radio 80.

Onderweg namelijk die hele mooie live in concert. Maar voordat het zover is, eerst deze dag. Sir Phil Collins en Dance into the Night hier op Radio 80.

namelijk live een concert. Een hele speciale versie van Coldplay samen met de Buena Vista Social Club. En dan gaan we Klox draaien, maar dan de salsa versie. Maar dan de live versie. Ik zou zeggen, tot straks het tweede gedeelte van Typisch 80.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zouden vandaag 2 opvanglocaties bij moeten komen om mensen op te vangen waarvoor geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zegt de burgemeester van Stadskanaal in het Dagblad van het Noorden. De buurgemeente ving vannacht voor de 2e keer mensen op die anders buiten hadden moeten slapen. De burgemeester ging daar alleen mee akkoord, onder de toezegging dat er vandaag 2 nieuwe locaties worden geopend. Waar is nog niet bekendgemaakt. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand in een woning. Die brak vanochtend vroeg uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. Bewoners van omliggende woningen moesten vanwege de vlammen hun huis uit. Het dodelijke slachtoffer is de bewoner van het pand waar de brand uitbrak. De oorzaak is nog niet duidelijk. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er eigenlijk een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden vanmiddag. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel weer wat wolken over en dan koelt het ook wat af door een sterke wind van zee. Morgen is opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de

Olivia en die hele mooie Drop Dead. En daarvoor hoor je namelijk die van Hanson Poets en Sky on Fire. Hoogst tijd voor. Ja, we gaan weer draaien. Stukje van vinyl. We gaan terug naar 1975. Hoop die zal het misschien wel herkennen in de dansschool. Foxtrotje en de meeste van de jeugd van mij wel onder Quickstep.

Sommigen kennen wel van de dansschool Foxtrotje, Auto op gedans of Quickstep, Varier. Ja, we kennen het allemaal wel. Heerlijk om dat eens terug te horen. Onderweg, DNC, Cake by the Ocean. Die komt er zeker nog aan. En dit is ook zo'n leuke. Het goede doel. Oh, ik ga er niet veel meer over zeggen, hoor. Nee, hoor, ik hou mijn mond dicht. Ik ga gewoon even lekker zwijgen. Inderdaad.

is ook zo'n leuke. Het goede doel. Oh, ik ga er niet veel meer over zeggen, hoor. Nee, hoor, ik hou mijn mond dicht. Ik ga gewoon even lekker zwijgen. Inderdaad.

The Ocean en daarvoor het goed alleen zwijgen. Heerlijk, mag het wel. Onderweg namelijk het regio nieuws. Het weer. De dag begint eigenlijk zonnig met weinig wind. En de temperatuur loopt lekker op. Heerlijk, ik mag dat wel. En natuurlijk de twee hitsbank. Mariah Carey komt eraan. Ook leuk om eens terug te horen. Dit is Paul McCartney samen met Wings en Listen to the Man. Althans, listen to what the man says. Ja, inderdaad. Goed uitspreken, verstaat ik. Hier op Radio 80 in de Typisch 80.

0: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In Alkmaar betrekt de gemeente Molenstichtingen en de molenaar van de Robonsbosmolen bij het ontwerp van het nieuwe sportpaleis. Dat gebeurt om windhinder voor de molen te beperken, vooral bij zuidenwind. Volgens de gemeente valt de verstoring waarschijnlijk mee, omdat eerder berekeningen uitgingen van een vierkant gebouw. Ook komt er overleg over beter molenbeleid. In Marken Binnen komt misschien toch een pakketautomaat. Eerder wees het college een plek bij het dorpshuis Het Trefpunt af, omdat er geen winkels in de buurt zijn. Volgens het college is dat beter voor toezicht en gebruik. De VVD wil de pakketmuur toch graag. De gemeente gaat nu onderzoeken of er behoefte is en welke plek geschikt is. In Dijk en Waard blijkt uit een nieuw onderzoek van de Rekenkamer dat de gemeente risico's van extreme regen meestal goed in beeld heeft. De gemeente werkt aan minder wateroverlast en de uitvoering gaat goed. Wel zijn er zorgen. Duurzaam herstel van waterschade kan beter. Ook is de gemeenteraad weinig betrokken. De gemeente kijkt nu naar verbeteringen. Langs de N242 van Herugowaard naar Alkmaar staat weer een flexflitser. De mobiele flitspaal controleert de komende maanden op snelheid. Op deze plek werden eerder veel boetes uitgedeeld. In 2024 en 2025 ging het per periode steeds om meer dan 5000 overtredingen. De politie hoopt dat automobilisten nu rustiger gaan rijden. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Ja. 1 minuut over de klok van half 12 alweer. Inderdaad. De weerswachting. De dag begint zonnig met weinig wind. Loopt de temperatuur al snel op. Vanmiddag is dan ook vrijwel in het hele land zomers warm. 25 tot 29 graden. In Brabant en Limburg worden de hoogste temperaturen verwacht. En kan het lokaal 30 graden worden. Ook vanmiddag schijnt de zon. Maar soms trekt ook een bewolking over. In het Waddengebied is eigenlijk een lokale bui niet geheel uitgesloten. In de kustgebieden steekt een stevige zeewind op en deze volgt voor een kenmerkbare afkoeling. Vanavond zal ook landinwaarts gaan afkoelen. Kijken naar morgen, dan schijnt de zon wederom. Ofwel, de zon weer flink en wordt het 22 tot 27 graden. Het is maar dat je het weet. Het wordt toch bijna factor 500.

zaterdag van 10 tot 12. Van 10 tot 12. Radio 80. Radio 80. Typisch 80. De 2-2-2-hitsbank. 2-hitsbank.

Customer's Fashion of Love. En dit is Emotions. En ze werd een beetje vergeleken met Whitney Houston. Dit is maar dat je weet. In de tweespank. Mariah Carey. Dit is Galeon. En So I Began.

deserts of Sudan and the gardens

Bye.

Bowie en de Blockheads en de heerlijke Hippie with your rhythm stick. Inderdaad. We gaan ons opmaken, weet je, aan het einde van deze hele mooie show. En gereed maken voor de Huistuin en Keukenshow. Maar voor het zover is, eerst nog Eddie Zoe bijna. En dit is de Rembrandts en de I'll Be There For You. Hier in Typisch 80 op Radio 80.

0: 20 december 1994 en de laatste aflevering was op 6 mei 2004. Het kwam uit de serie Friends. Inderdaad, het is maar dat je het weet. Het zit weer op deze hele mooie show, deze mooie zaterdag show, ochtendshow, typisch 80. Straks tussen 12 en 2, jawel, hij mag weer mij morgen met de huis- en keukenshow. Hij gaat ze opmaken, weer maken naar het nieuws. En we gaan afsluiten met de 80's Dance Classic. Billy Ocean en Are You Ready? Ik zeg het, tot volgende week.
1: Typisch 80 presenteert weer muziek in het weekend met The 80's.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: veilige, betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaatbeleid en energietransitie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. In China is de eigenaar opgepakt van de mijn waar gisteravond een gasexplosie plaatsvond. Zeker 90 mensen zijn daarbij omgekomen. Ook zijn honderden mensen naar het ziekenhuis gebracht. Reddingswerkers zoeken in de mijn naar meer slachtoffers. Mogelijk zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. De Democratische Republiek Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Het weer, een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en op

Ja, dan moet ik wel de goede als ik een andere microfoon. Dan moet je ook een andere schuif open gooien. Ik ben ook zo chaotisch. Gooi er even een pen op die eerste. Ja, heb ik niet. Nou, ja alles. Dat zit een beetje in ons mensen gebakken, hè. Dat we gewoontedieren zijn. Dus we zoeken, hoe vaak gebeurt het niet dat je iets in een ander keukenkastje stopt en nog steeds bij het oude keukenkastje, ja, nog steeds gaat zoeken. Dat zit er zo in gebakken. Foxy met Hot Number. En dan zul je zeggen, ja, wij kennen toch van een ander nummer. Ja, dit. Ja, dit is echt een hit geweest. Top 10 hit in de eindjaren 70. En Hot Number deed niet zoveel. Dat was in die tijd heel vaak. De eerste was een knaller en de tweede zakte alweer een klein beetje.

nieuw, oud, fout en goed. Forgotten 45's of daverende hits. Ik heb ook een paar leuke zomerplaten meegenomen voor jullie. We hebben natuurlijk nog, bij wijze van spreken, de herkomst van een gezegde. En de eendagsvliegje, die komt in het volgende uur. We hebben ook nog een interview met iemand over een theatervoorstelling in een klooster. Dus ja, het wordt een heel druk programma weer. Heel, heel druk.

0: wat mooi. Beetje soft, maar dat mag ook wel. Het is wel wat warmer, dus we hoeven niet echt steeds meer up-tempo te doen natuurlijk. Hè? Want dat schiet ook niet op. Dus we houden het af en toe een beetje rustig. Ook een beetje tropisch, want ik heb een aantal tropische platen meegenomen. Ook uit de jaren 90. Niet de Lambada met... ik ben het even kwijt. Als het warm is, heb ik geen geheugen meer. Hebben jullie dat ook? Ja, waarschijnlijk niet. Nou, oké.
1: Hoe gaat het met jou, Mike?
0: Nou, ik heb het een beetje warm. Maar ik voel me altijd wel veel lekkerder met dit weer. Ik weet niet hoe jij dat hebt, maar dat is zeker. Daar past deze plaat bij, de Beatles, Strawberry Fields. Le-

0: Wat is dit, jongens? Hallo? Wat is dit?
1: Dit is de huis, tuin en keukenshow. Voor jou, voor mij, voor allemaal. Dus luister, lieve mensen, want dit is de huis, tuin en keukenshow. Hey Mike, denk je al nog aan mij?

mooi. Kim Wilde, Never Trust a Stranger. Ik heb haar in het voorprogramma gezien van Michael Jackson, maar dat is natuurlijk ook weer 100 jaar geleden. En dat was ze ook goed. Dat klopt allemaal. Voor familie moet je natuurlijk even de ruimte maken. Ik wil speciaal voor Peter, neef Peter, de hartelijke felicitaties overbrengen. Heb ik al via Facebook en alles gedaan. Maar bij deze nog een keer. En hij heeft zo'n mooie muzieksmaak. Dus we geven hem een verzoekplaatje. Het is een cadeautje. Van hier naar jou. Hier is The Dutch. Met America.

Ja, we gaan niet een hele lange uitvoering. Ja, het is natuurlijk zijn verjaardag. Zij denkt van, ik claim meteen 7 minuten. Maar zo zijn we dan ook weer niet in de familie getrouwd in de familie. Ja, leuk op de trein naar Oostende. Ja, we zoeken nog even een liedje, Zandvoort, liedje van Pasadena, Dream Bands, 1986. Zal ik hem gokken? Ja, dat is leuk als je zo live zit, hè? En ze kunnen hier voor de zekerheid, dat heeft Peter ook wel eens een keer gedaan met een of andere opblaaspop, weet ik nog wel. Dus ja, dat moeten we even voorzichtig zijn. Met Pasadena Dream Bands en Zandvoort en daarna een ander zonnig Nederlandstalig nummer over de zomer en de zon. En straks lekkere tropische songs waar je lekker bij kan voelen.

André van Duin. En als de zon schijnt en als we dan toch bezig zijn. Ik zit echt verzet in een... Oh, iemand gaat naar Harry Styles. Leuk, Harry Styles. Mooi, mooi, mooi. Ja. Ik vraag aan de fans wat ze doen met dit mooie weer. Sommigen blijven gewoon lekker binnen, lekker rustig blijven. Ja, dat is ook heel goed. En wij voeren de temperaturen hier op met Los Del Rio. Hier is de Macarena. Of is het Macarena?

0: Macarena.
1: Oh, heerlijk. Ja, ja, ja, ja, jongens, ik was even druk. Ja, dat was Los Del Rio en Macarena. Ja, het is druk, hè, zo als je overal live zit. Dat is net zoals met die piratentijd vroeger. Je hebt nauwelijks de tijd om je programma te presenteren. Maar goed, we zijn wel toe nu aan een rubriek waar iedereen ook op zit te wachten natuurlijk. De herkomst van een spreekwoord. Dus nou, we knallen hem er maar in. Van spreken, ja. Dat, als iemand iets soldaat maakt, hè? Dat zeg je wel eens. Maar als iemand iets soldaat maakt, wordt daar meestal mee bedoeld dat iemand iets opmaakt. Meestal verwijst dit naar voedsel of drank, zoals bier of wijn, dat iemand opmaakt door het op te eten of op te drinken. Al is dit de meest voorkomende betekenis, soms wordt er ook mee bedoeld dat iemand iets vernielt. Ja, maar iemand iets soldaat maken betekent meestal iets toe-eigenen. Volgens de theorie komt het spreekwoord uit West-Vlamingen, waar de term soldaat ook wel verwees naar een oude of magere koe. Deze koeien werden verkocht aan het leger om de soldaten te voeden. Deze oorsprong linkt het spreekwoord met beide betekenissen, doordat er zowel een associatie met voedsel als met vernieling is. Een andere theorie stelt dat het spreekwoord verwijst naar de vaak hongerige magen van de soldaten. Deze soldaten zouden alles wel opmaken, gezien ze niet nieuwsgierig zullen zijn met wat ze eten of drinken.

0: Dit is dus...
1: Voorgoed bij uw soldaat.
0: Ja, dit gaat ook voor soldaten, maar dat bedoel ik... Ja. Maria Mary Servaas, de zangeres zonder naam. Het soldaatje. Maar die bedoel ik niet. Er zijn nog meer platen met soldaat erin. Iets soldaat maken. Dus wil je ophouden?

echt zo'n lekker plaatje. Ken je dat? Als je op vakantie bent, dan rij je echt over die buitenlandse wegen en een beetje door de bergen. En dat sfeertje. In de Ardennen heb ik dat al. En dan zo'n plaat op de achtergrond, dat is heerlijk. Dan heb je echt het vakantiegevoel. Dat heb ik altijd dan, hoor. Maar goed, het is echt lekker in onbekende oorden. Echt een totaal andere landschappen dan hier in Nederland hebt. Dat is heerlijk. En over andere landschappen gesproken, ja, hiervoor gaan we helemaal naar Afrika, man. In de jaren 80, hier is Margaret in Ghana. We are growing. Shaka Zulu.

Ik vind het altijd zo leuk met die misheard lyrics. Ken je die? Dat is die Engelse man met die rare zwarte bril die altijd op de socials zit. En die zit alle liedjes te verkrachten. En maar die heer hoor ik ook. Onderste kan, Maria. Zou je in het Nederlands ook moeten hebben. Misschien, wie wilde meedoen? Even al die Spaanse en Engelse teksten een beetje verkrachten met Nederlandse. Ze komen niet, ze komen wel. Weet je wel, mama sappelsap. Zo, hartstikke leuk. Ach, cool voor de summer. Ja, dat vind ik. Het is wel belangrijk om wat cool te hebben. Niet iedereen heeft een airco, dus blijf je maar. Ja, en buiten is het heel warm. Ik klaag niet hoor. Sorry. Ja, dit was even niet afgesproken. Ze zei van je mag even wat zeggen en dan kom ik. Goed, dat is heel onverwacht dit. Demi Lovato, cool voor de summer. Blijf luisteren naar de Huistuin en Keukensjongen 2 platen. Tot aan het nieuws.

Nou, moet je niet doen hoor, moet je niet doen. Ja, Back in Black, ja, ik dacht AC/DC. Nee, dat is helemaal geen AC/DC natuurlijk. Want ik zat al te denken, dat is toch wie was dat ook weer? Want ik weet het allemaal weer niet uit mijn hoofd, het stond hier niet. Dus ik moet hem even van YouTube plukken. Maar het is wel een hele goede Amy Winehouse. Met Back to Black, speciaal voor stem. Leuk hè? Ja. Nog 1 uur, ruim.

Winehouse. Helaas is hij niet meer onder ons. Back to Black. Maar wat een talent is hieraan verloren gegaan. De laatste vocale was dit in dit uurtje. We gaan eruit met Jean-Michel. En ondertussen ga ik je ook nog even delen. Want in het volgende uur gaan we een heel kort interview doen met de regisseur. En dat gaat op vrijdag 30 mei speelt de indrukwekkende voorstelling Hemelrijk in het bijzondere Karmelklooster in Egmond aan de Hoef. En dat begint om 8 uur. Een indringend theaterstuk over oorlog, familie, moed en veerkracht. Na het succes van Oorlog aan Zee en in het Hol van de Leeuw ontwikkelde Chris Houtman met Hemelrijk opnieuw een voorstelling waarin persoonlijke verhalen uit de Tweede Wereldoorlog centraal staan. Ik heb het gezien. En dat was zeker heel indrukwekkend, vooral omdat het op locatie is. Je wordt echt letterlijk en figuurlijk meegenomen in de voorstelling. Dat is echt een... Dus het is dat ik het nu ook weet. Dus waarschijnlijk ga ik ook... ik zie het nu staan. Dus dat is heel leuk. We gaan in het volgende uur een kort interview met Chris hebben. Of met de regisseur, in ieder geval. Dat staat hier te wachten, de eendagsvlieg. En natuurlijk heel veel gezellige muziek en heel veel zomers gedoe. En gekke gesprekken met TikTokkers en andere dingen. Dus blijf lekker luisteren tot 2 uur. Het is je vrije middag. Neem het lekker even mee naar het terras of naar de tuin. Of blijf lekker onder de airco zitten. Tot straks, na 1 uur.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrum is vogelgriep ontdekt. De ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze een rechtszaak over klimaatbeleid tegen de staat won. Ze was een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie. Marjan Minnesma was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt Eenhoorn de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer, er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend zonnig en het wordt 25 tot 29 graden. Vanmiddag kan het aan de kust wat afkoelen door wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio

gevoelig nummer. Gladys Knight en de Pips en de One and Only. En weet je dat ik me dat oprecht heb afgevraagd? Want dat zingen ze ook, hè? Van, we zijn allemaal op zoek naar liefde. We zijn liefdevolle wezens. En de echte liefde vinden is als een speld in hooiberg. Dat is eigenlijk raar. We zouden toch meer naar elkaar moeten uitreiken eigenlijk. En wat, elkaar wat meer de kans geven. In plaats daarvan zijn we voorzichtig en angstig. Dat is toch zo jammer. Want dat stimuleert de liefde ook in de wereld. Dus niet bang zijn, ga ervoor. Maar dat geldt voor mij ook. Ik ben er ook klaar mee. Maar goed, dit is wel mooi. Gladys Knight, de Pips, ja, zet je aan het denken. The One and Only. Verder heel veel goede muziek. Tot 2 uur met onder andere Shakira.

beste bende, wat de beste bende. Shakira en Zoo. Deze ken je wel, ja, als je zo oud bent als ik, ken je deze. Heerlijk, hè? Hoe sommige oude nummers in een disco-sausje werden verpakt. Ja. Maar toen was ik ook een puber. In die tijd, kun je nagaan hoe lang geleden dit. En toen wist ik ook niet beter. En later ontdekte ik dat dit het origineel was. Heb je nu ook natuurlijk gewoon, hè. Allemaal oude successen die weer in een nieuw jasje worden gedouwd. Inherent aan de tijd.

Band Michelle Gila hadden we uit de jaren 70. En dit was natuurlijk van The American Breed uit vervlogen tijden jaren 60.

Kelly. Ook al bemoeit Funkstar Deluxe zich ermee. Sun is shining. En de zon is ook aan het schijnen. Het blijft het hele Pinksterweekend zo. Dus geniet ervan ook dit.

0: Dat is een natuurlijk. Een leuk, Hilberdinkrie. Dat wil ik mee. Dat is de regisseur van een mooi wat op 30 mei gaat plaatsen. Rainbow Train, Heaven on Earth.
1: Die ook allebei wel in Oorlog aan Zee hebben meegespeeld. Maar die heb ik de eer gehad om nu weer te regisseren voor dit bijzondere
0: hartstikke stuk. Goed. We gaan kijken, 30 mei. En zijn er nog meer data waarop jullie spelen?
1: De organisatie Kunstgetij. Die heeft de hele organisatie verder in handen. Als je op kunstgetij.nl kijkt, daar staan de speeldata.
0: Ja.
1: We gaan in Alkmaar spelen. Na de vakantie komen, dus een grote vakantie, komen er ook allemaal nog scholenvoorstellingen.
0: Oh, kijk.
1: Er is nog een voorstelling in Amsterdam zelfs. Dus ja. Daar staat eigenlijk alle gegevens wel op om,
0: Kunstgetij.
1: Om te kijken wanneer de voorstelling in de buurt komt. 1 uur, 10 minuten.
0: Kunstgetij.nl. Kunstgetij.nl. Ja, ik herhaal het even, dat mensen gewoon dat kunnen. Nou, lijkt me hartstikke leuk. Ik ga er zelf denken. Okay, vrijdag 30 mei, de voorstelling is 1 uur en wat zei je nou?
1: Is het vrijdag of zaterdag 30 mei?
0: 30 mei is op een... Ja, nou, dat ga ik zelf ook twijfelen. Ik dacht dat ik las vrijdag 30 mei, maar goed. 30 mei in ieder geval. Laten we het daar eventjes veilig houden.
1: In ieder geval in Egmond aan de Hoef.
0: In Egmond aan de Hoef.
1: Nou, het is de moeite waard. Ik heb heel veel positieve reacties. Dus
0: heel mooi.
1: Komt dat zien.
0: Ja, nee, maar dat weet ik ook hoor, van die vorige voorstelling. Je wordt ook letterlijk en figuurlijk door jullie meegenomen in die tijd. En zeker in deze wereld, hè, waarin oorlog helaas nog steeds een heel belangrijk thema is, is het wel belangrijk om ook daar naartoe terug te verwijzen en dat mee te beleven.
1: Ik kan je een tipje van de sluier lichten, dat de hoofdpersoon Jaap Hemelrijk komt juist vanuit de dood, staat hij op, omdat hij het nodig vindt om nu in deze tijd dat zijn verhaal te vertellen.
0: Oh, oké.
1: Dus ja, dat is het begin.
0: Mooi, mooi. Hey, ja, dubbel belangrijk. Even, waar kunnen mensen kaarten bestellen?
1: Ook
0: of...
1: via Kunstgetij allemaal. Daar staat alle informatie op.
0: Ja, nog even kunstgetij.nl. Harmido, ik wil je heel hartelijk bedanken. We hebben een plaat op staan. Dat is ook weer zo'n Forgotten 45. En die gaat ook over oorlog. Maar ja, dan moet je Galaxy van War. Hey, dankjewel en heel veel succes.
1: Prima, heel fijn Pinksterweekend.
0: Jij ook. Dag.
1: Dag.

is de formatie war. Maar ja, goed, maakt het uit. Goed, Galaxy, ja. Ja, soms heb je het is te druk, dan word ik... Want ik ben als hartstikke geel. Er zit ook heel veel geel in mijn blouse. En dat is het teken dat je heel chaotisch bent. Maar evengoed heel intelligent. En intelligente mensen zijn chaotisch vaak, dat je het even weet. Goed, we gaan een plaat draaien van Alex Warren. En het begint een beetje raar, want het is in de video Fever Dream. Ja. Hij zit er al een beetje doorheen te praten. Nou, hier, Fever Dream.

0: Paris?
1: Yeah.
0: This has been you the whole time?
1: Duh.
0: Is this even real?
2: Alex Warren.
1: It's time to wake up, Alex.
2: En Fever Dream.
1: It's time to wake up.
2: Het is een beetje een videoclip en een plaat die in elkaar overloopt. Hij krijgt een paar flinke petsen. Ja, dan komt de politie aan. Nou ja, ik weet niet wat dit is eigenlijk. Ik heb deze ook voor het eerst gehoord. Alex Warren met Fever Dream. Voor de DJ's is dit rete irritant natuurlijk. Hè? ik ben muziekleraar in brugklas, ja. Het is wel leuk. Het is een leuk nummer. Maar ik hoop dat er ook nog een andere versie is die meer radio-edit is. Want hier word ik niet goed van. Stop ermee! Paf! Nog niet doodslaan, want hij is leuk. En Owen Paul hebben we het over. My Favorite Waste of Time is een lekker zonnig ethisch plaatje. Maar dat is het enige hit die hij gehad heeft. Hij werd geboren als Owen McGee in Glasgow. Scoorde in 1986 zijn grote hit met dit vrolijke popnummer. En ja, een grote hit was het zeker. In Engeland haalde hij de nummer 3 positie mee. In Nederland niet hoger dan 6. Maar hij deed het evengoed prima. Want 10 weken in de top 40 toen, dat was al heel wat, hè. Het nummer was niet van hemzelf. My Favorite Waste of Time werd eigenlijk geschreven door de Amerikaanse singer-songwriter Marshall Crenshaw, die het al in 1982 opnam. Owen Paul gooit grote 4 jaar later die gladde, frisse jaren 80 saus overheen. Ik had helaas niet meer de tijd om dit origineel op te zoeken. Dat is jammer. En soms heb je het te druk. Dan gaan die voorbereidingen voor de helft vallen ze weer in het water. De carrière van Owen Paul bleef daarna opvallend stil. Er kwamen nog wel singles, maar geen enkele haalde nog hetzelfde succes. Een leuk detail. Tijdens een tv-optreden bij de BBC ging het playbacken ooit een keer behoorlijk mis. De band liep door, maar Owen Paul stond zichtbaar zoekend en ongemakkelijk in beeld. Met het lipzinken terwijl er geen muziek meer was. Een klein stukje televisiepaniek, precies uit de tijd van schoudervullingen, feunharen en genadeloze cameraregistratie. Maar goed, als je maar 1 hit hebt, laat het dan deze zijn. My Favorite Waste of Time blijft een heerlijk luchtig poplaatje uit 1986. En daarmee...

0: Dankjewel, Maroon 5. Waarschijnlijk hebben ze het niet over de hitte, maar over een eenzame periode of zo. Ik heb hier nog een presentator, co-presentator. Die gaat het volgende nummer aankondigen. Kom maar, Lou. Kom maar. Ja, ja, ja.
1: Ladies and gentlemen, ja? This is Mambo number 5.
0: Dankjewel.

Ja, ik zeg even hi tegen iedereen. Lubega, Mambo, Mambo nummer 5. Het is een lekker zootje. Ik heb soms de microfoonschijf aan, terwijl ik hem niet aan moet en anders wel. Ik weet het niet, het is een beetje warm, het is een beetje druk hier.

laten zien of ik... Nou ja, goed. Ik ga niet alles delen wat ik op TikTok deel natuurlijk. Want, ja, of ik afgevallen ben. Ja, ik ben altijd afgevallen. Ik ben van mijn stoel afgevallen. Goed, dit was het weer. Ik vind dit wel een heel leuk muziekje van Jean-Michel Jarre. Gewoon Jean-Michel Jarre. Want we zitten hier aan de kust. Die meeuwen die je hoort, die hoor je hier ook. Tenminste, nou ja, moet je wel heel goed luisteren. Hoor. Ja. Oxygen Part 6, allereerste album. Ik zei, is Michael Jackson, toen werd hij boos. Oké. Nog een liedje. Nee, niet nog een liedje. Nee, want we moeten straks plaatsmaken voor andere presentatoren. Die worden dan gewoon boos. Dat gaan we niet doen. Ik ga straks in de tuin, maar ik twijfel, want het is ontzettend warm. Ik moet ontzettend veel in de tuin doen. Dus als iemand zegt van nou, ik help wel even mee. Dat is, dan krijg je gewoon een glas water of zo. Dat is, nee, goed. Nee hoor, ik doe het alleen wel. En eerst lekker naar Alkmaar fietsen. Vanaf Egmond aan Zee. En lekker genieten van het weer. En dat vind ik dat jullie dat ook... dat jullie dat ook mogen doen. Lekker genieten van het mooie weer. En volgende week... Oh, volgende week ben ik er niet. Oh, help. Volgende week ben ik er niet. Volgende week is er geen live, want dan heb ik een belangrijke workshop. Oh, lekker op het strand is iemand. Ja, Susanne Freek heb ik gedraaid. Morgen zit ik in een workshop en daarna ga ik lekker met mijn dochter een hapje eten, want die vertrekt voor een tijdje naar Kreta. Dus dat vind ik eigenlijk wel belangrijker. Als jullie snappen wat ik bedoel. Ja, kinderen gaan altijd voor natuurlijk. Dus ik zit al over de tijd heen. Dus lekker is dat, als je het gezellig hebt. Leuk dat je luisterde. Volgende week, of over twee weken dus de mooie platenshow. En dan ben ik weer helemaal live aanwezig op TikTok en op allerlei andere media zoals rtv80.nl en starlighturk.nl. Ik voel me net een klein beetje Wim T. Schippers met Ron van Vlonder. Het is een beetje... Het is wel een erg grote chaos dit keer. Goed, leuk, maar over twee weken dan wordt het weer wat serieuzer. Ja, dat zeg ik altijd. Het is hetzelfde als morgen. Drink ik wat minder en eet ik wat minder. Nou goed, fijn weekend en tot over twee weken. Dag!

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion het spoor opgegaan. Gisteren werd de spoorblokkade nog verboden door de burgemeester, politie en OM. En ook de NS en ProRail vinden dat het spoor geen plek is om te demonstreren. Utrecht is het belangrijkste spoorwegknooppunt van het land. De actie begon met een sit-in voor de toegangspoortjes van het station. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrum is vogelgriep ontdekt. Ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk, omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat, als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Binninghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt hij de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer. Er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend droog en zonnig, bij 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Lekker zomers, Jermaine Stewart en Get Lucky. En als je naar buiten kijkt, dan zie je het al. Een mooie blauwe, strakke lucht. Het kan lokaal een graadje van 30 worden. Dus dan wordt iets meer met factor 120. Deze zaterdagmiddag editie tussen 2 en 4. Van de weg, The Guardians. Zit in december en die hele mooie 12 to 12. Nou, dan mag je wel factor 300 gebruiken. Hier op Radio 80.

0: Dance. My favorite game. Weet je wat ik zo favoriet vind? De airco staat hier op Max. En Bart, die heeft zich opgesloten. En die gaat een stukje informatieve informatie met je doornemen.
1: Stichting Sport Z organiseert met Welzijn Bergen en Jesse Tick een sportnight voor jongeren vanaf 15 jaar met en zonder beperking. Op vrijdag 12 juni van 7 uur tot 10 uur 's avonds staat Sporthal de Beek in Bergen in het teken van sport, spel en ontmoeting. De deelname is gratis en aanmelden kan via de website www.sport-z.org/sportnight.

Kingston en die hele mooie Done With It. En daarvoor Jamie Cullum en Everlasting Love. En nou, wie hebben dat allemaal nog meer uitgebracht? Deze hebben het ook allemaal nog uitgebracht. Sandra.

Zullen we het origineel even laten horen? The Love Affair. De klok is zo. Ja, leuk hè, om dat weer alweer terug te horen. Ik ga je het volgende meedelen. Onderweg namelijk het regio nieuws. En natuurlijk ook nog Bluff. Zeker, die komt er zeker nog aan. Heimwee. En dit is telkens een hele mooie. Onderbottel in hoogtijden. Nee, we hebben niet over het chocolaatje. Nee. Over de zanger Prince. En ze bracht ook uit dat chocolaatje Cream. Maar hij gaat erover zingen. Cream in de zaterdagmiddageditie.

0: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
1: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De Zonnebloem laat ze niet zitten.
2: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat tussen Amsterdam over Amstel en Durgerdam 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Vrijdagavond is op de Nieuwe Schermerweg in Alkmaar een automobiliste tegen een brugpijler gereden. Door de harde klap draaide de auto om op de weg. Niemand raakte gewond en er waren geen andere voertuigen betrokken. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De beschadigde auto is afgevoerd door een berger. In Alkmaar is politieke onrust ontstaan over de komst van statushouders naar Hotel Alkmaar. Donderdag uitte opa kritiek op burgemeester Anja Schouten. Volgens het college wist alleen oud-wethouder Christian Schouten van de plannen. Opa gelooft dat niet en wijst op tientallen betrokken ambtenaren. De burgemeester belooft de raad nu wekelijks te informeren over asielzaken. In Alkmaar betrekt de gemeente Molenstichtingen en de molenaar van de Robonsbosmolen bij het ontwerp van het nieuwe sportpaleis. Dat gebeurt om windhinder voor de molen te beperken, vooral bij zuidenwind. Volgens de gemeente valt de verstoring waarschijnlijk mee, omdat eerder berekeningen uitgingen van een vierkant gebouw. Ook komt er overleg over beter molenbeleid. Vrijdag is op de kaasmarkt in Alkmaar de Pride Week begonnen. Drag queen Unique Horny mocht de kaasbel luiden en gaf zo het officieuze startsein. Ook wethouder Lars Ruiter was erbij. Unique Horny, in het dagelijks leven Leon Borst uit Herugowaard, werkt op de intensive care van het ziekenhuis in Alkmaar. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: ze van me houdt.
1: Ja, Luna. Wat doe je dan? Heel goed, neem je even een pauze. Heerlijk. Daarvoor hoor je Bluff met Heimwee onderweg. Imagine Dragons, Top of the World. En deze ook zo leuk weer stuk te horen op de zaterdagmiddageditie hier op Radio 80. Zal het al 29 graden zijn buiten? Ik zal die weten. Hall & Oates en I Can Go For That.

Daar mag gewoon eind aan, Orrie. Goldband, Robbel en daarvoor Imagine Dragons en Top of the World. En we trappen af met Hall & Oates en I Can't Go For That. Heerlijk. We zijn bijna aan het eind gekomen, want de eerste uur alweer. Onderweg Olivia Dean, Rowan Hesse komt er nog aan. En deze ook weer leuk om de zucht te horen. Jackie Wilson en I Get The Sweetest Feeling.

Limburgs is niet zo goed hoor. Rowenessen, het rode kriet. En daarvoor Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. En we trapten af met Jackie Wilson en I Get the Sweetest Feeling. Heerlijk, dat gaat me wel beter af. Inderdaad. Straks het tweede gedeelte. We gaan afsluiten met deze artiest. Enrique Iglesias samen met Kellis. En ze zijn niet verliefd, oh nee. Not in love. Ik zeg het al straks het tweede gedeelte van de zaterdagmiddageditie.

0: Veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal wordt weer opgestart nadat activisten korte tijd op het spoor hebben gezeten. De spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion was gisteren al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt extra maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Voor de tweede keer deze maand is een uitbraak van vogelgriep ontdekt. Vorige week was er één in Biddinghuizen, nu in Marm in Friesland. 80.000 kuikens en 55.000 kippen zijn afgemaakt. Vogelgriep komt normaal vooral voor in de herfst en in de winter. Overal in Nederland nemen evenementenorganisaties maatregelen om mensen tegen de hitte te beschermen. Er zijn dit Pinksterweekend veel festivals en sportevenementen. Er zijn bijvoorbeeld extra waterpunten, gratis zonnebrandcrème of extra schaduwplekken gecreëerd. In Maastricht is de marathon afgelast. De halve marathon gaat wel door, maar is vervroegd. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon dus. Het wordt 25 tot 29 graden. Aan de kust koelt het wat af door de wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10 staat file tussen Amsterdam Centrum en Durgerdam op de Ring Noord. De vertraging is daar 10 minuten en dat komt omdat de Ring Zuid dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

nummer van de 80's. Heerlijk, Madonna, Into the Groove. Ik zal zeggen, welkom terug in het tweede gedeelte van de zaterdagmiddag editie met ondergetekende van Straten, inderdaad. Onderweg Total Touch, Love Me in Slow Motion. En dit is Alex Warren, Ever Dream, hier op Radio 80. How did

0: Leuke zinger het ook nog. Love Me in Slow Motion. En daarvoor Alex Warren en Everdream. En Bart die mag weer voor een stukje informatieve informatie.
1: Samen actief bezig zijn. Beter leren begrijpen wat je hond nodig heeft. En vooral veel plezier maken. Dat staat centraal tijdens op woensdag 3 juni in dorpshuis de Schulp. Hondentrainers Margriet en Toledo Brit, Koopman vertellen bezoekers over hun trainingswandelingen voor hond en baas. De bijeenkomst vindt plaats van 10:30 tot 12 uur in dorpshuis de Schulp aan de Visweg 45 in Egmond Binnen. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.

0: Dr. Album, ofwel de zingende tandarts.
1: Juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
2: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
3: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Heerenveen-Horen staat tussen Brezandijk en Den Oever 3 kilometer file. De vertraging is daar 10 minuten. En ook 10 minuten oponthoud op de A10 tussen Amsterdam Centrum en Durgerdam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Vrijdagavond is op de Dorpstraat in Broek op Lange Dijk een scooterrijder zwaar gewond geraakt. De bestuurder kwam door nog onbekende oorzaak ten val en was korte tijd buiten bewustzijn. Hulpdiensten kwamen massaal naar de plek en verleenden eerste hulp. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. In Alkmaar is politieke onrust ontstaan over de komst van statushouders naar Hotel Alkmaar. Donderdag uitte opa kritiek op burgemeester Anja Schouten. Volgens het college wist alleen oud-wethouder Christian Schouten van de plannen. Opa gelooft dat niet en wijst op tientallen betrokken ambtenaren. De burgemeester belooft de raad nu wekelijks te informeren over asielzaken. In Marken Binnen komt misschien toch een pakketautomaat. Eerder wees het college een plek bij het dorpshuis Het Trefpunt af, omdat er geen winkels in de buurt zijn. Volgens het college is dat beter voor toezicht en gebruik. De VVD wil de pakketmuur toch graag. De gemeente gaat nu onderzoeken of er behoefte is en welke plek geschikt is. In Dijk en Waard blijkt uit een nieuw onderzoek van de Rekenkamer dat de gemeente risico's van extreme regen meestal goed in beeld heeft. De gemeente werkt aan minder wateroverlast en de uitvoering gaat goed. Wel zijn er zorgen. Duurzaam herstel van waterschade kan beter. Ook is de gemeenteraad weinig betrokken. De gemeente kijkt nu naar verbeteringen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

De Battles en die hele mooie Suddenly Last Summer. Heerlijk. Onderweg, Tiësto samen met Mabel, God is a Dancer en UB40. Die hebben last van ratten in de keuken. Ja, moet je aan doen, hè? Guus Meeuwis nu. Laten we daar bouwen. Het kan niet zo mooi zijn. Oh. Absoluut, vooral met dit weer.

0: moet ik doen?
1: Ik ga die rot aanpakken. Dat ga ik doen. Precies. UB40, Red in the Kitchen. En daarvoor Chisto samen met Mabel en Kat is a Dancer. En we trapten af met Guus Meeuwis. Het kan niet zo mooi zijn, inderdaad. Voor je het weet, dan is het allemaal weer afgelopen. Ja. Dit is Shakira. Zoom!

To Impress Me Much en daarvoor Shakira en Zoom. Het zit er weer op deze hele mooie editie van de zaterdagmiddag. Straks René Demmers met de Basement. En wij gaan gezellig afsluiten deze zaterdagmiddag editie met Mark Anthony. En You Think To Me. Ik zou zeggen, hele fijne zaterdag. Hele mooie zaterdag. Blauwe lucht. Niet te veel in de zon zitten. Zoek af en toe de verkoeling op. Op verstapering. En dan spreek ik maar gaan weer over 2 weken. Oh.

Bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's is er altijd wat te vinden voor de echte muziekliefhebber. Zowel de nieuwe titels als de oude klassiekers.

0: contact@velvetmusic.nl. PBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke bedreigingen en intimidaties van burgers niet accepteert. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd op het spoor geweest. Ze eisen onder meer dat het kabinet per direct sancties instelt tegen Israël. De spoorblokkade werd gisteren verboden. De politie heeft de activisten vrij snel weer weggehaald. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal komt weer op gang. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden, de andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is veel vertraging aan de westkant van Amsterdam. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10 ruim 3 kwartier op onthoud. En op de A10 West richting de Koentunnel tussen de aansluiting met de A5 en knooppunt Koenplein ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: hele goede middag, beste luisteraars. Wat fijn dat jullie luisteren naar de Basement hier op RTV 80. Wat gaan we doen van deze aflevering? Nou, het is vandaag 23 mei van 2026. En we gaan heel veel muziek gaan draaien. Geen verrassingen? Nee, denk het niet. En voor de rest, ja, weet je, ja, ik ben wederom weer niet live aanwezig in deze studio. Ja, we doen weekendjes, hoor. Ik ben eventjes... Ja, ik ben weer in Nederland, wederom weer niet in Nederland. Maar goed, maakt niet uit. Ik heb wel een splinternieuwe aflevering gemaakt voor de Basement. En ja, het enige wat jij moet doen is gewoon lekker luisteren. Dat is eigenlijk het enige wat je moet doen. Voor de rest, ja, wat gaan we doen? Nou ja, gaan ditje gaan we doornemen. Alle items worden behandelen. Nieuwe kusten, natuurlijk de hele mikmak gewoon. Ja, genoeg gezegd in ieder geval. We gaan heerlijk beginnen. Ja, zeker. Jump Around van de House of Pain.
1: You are now about to witness
2: your DJ for this evening.
3: Hello. Hit me.
4: This is a test.
5: It's serious.
6: It's a dream.
7: Ladies and gentlemen, put your hands together. Ladies and gentlemen.
8: Let the rhythm take you.
7: Yeah, yeah, yeah.
8: The rhythm.
9: The music.
7: The music.
9: Music. Oh, I love stuff.
10: Now, here comes the music. Are you ready?
11: Okay, boys.
12: Here we go.

gelukt hoor. Ze staat in de verrukkelijke 15 met deze plaat. Iris Dean, haar laatste single End of the World. Ja, ik vind het een waanzinnig goede plaat gewoon. En wees, ja, ik heb het al gezegd. En ik zal het wel binnenkort, zal ik het ook op de social media kanaal zal ik het melden. Maar ze gaat optreden op 27 juni, dan zal ze hier aanwezig zijn. En dan zal ze twee hele mooie liedjes zal ze gaan spelen. Ik ben echt super, super, super trots dat ze er gewoon is. En ja, als je denkt van, nou ja, weet je, ik zou haar eens een keer volledig live willen zien. 26 juni, dan staat ze in de Victory. Dat is een girls' night. En er zijn drie acts die female-fronted acts zijn het gewoon. En dan kan je haar zien schitteren gewoon. Dan geeft ze gewoon een volledig concert gewoon. Dus ja, check het hier wel zelf. Hey, hallo, we zijn best fijn dat je luistert naar de Basement hier op RTV 80. En ja, mensen, de Basement. Ja, wat gaan we doen op deze 23 mei van 2026? Heel veel muziek gaan we draaien. We gaan alle items gaan behandelen. Twee uur ook weer nieuw kussen en duidelijk. Dat zit er allemaal in. Voor deze aan mijn kant niet veel voor... Nee, we hebben weinig verrassingen. Ik heb gewoon weer een pakketje samengesteld. En ik hoop dat je het in ieder geval goed kan waarderen. Volgende week, dan is Karen hier weer. Ik ben haar één na laatste kolom. Dus daar kijk ik wel heel erg naar uit. Maar goed, dat is volgende week. In ieder geval, vandaag is vandaag. Ja, omdat we een lang weekend hebben. Want ja, weet je, we hadden natuurlijk altijd de agenda. Maar omdat het een lang weekend is, pakken we de maandag ook mee. Dus we hebben een hele lange agenda. Dus komt-ie.

Ja, vandaag kun je naar Amuiden in het Haventheater. Daar speelt Mel en Vintjes Future. In Amsterdam kan de Koninklijke Theater Carré. Daar speelt Nick Mulvey. Johan Cruijff Arena. Ja, mensen. Harry Styles. Een van de 10 concerten die je daar gaat geven. Wimhuis speelt Aaron Parks Little Big. En in Paradiso kan je naar Nick the Wood. Je kan ook nog naar Kurashi. Avos Live. Daar speelt de Gypsy Kings. En Bittersoet kan je naar Santi et 2G. In de Melkweg kan je de Automatic Lovers, de Adders en de Protos. En Alkmaar in de Victory speelt Kenny Dover. En ook daar te vinden is Hedwig Mollestad Trio. Victoria Park, daar speelt Eva de Rovere en Class Magic. Schagen in Alvaren speelt Samuel Welten. En in Haarlem kan je naar het Slachthuis. Daar speelt Iron Gin en Money and the Man. Hoofd door het podium C. Daar speelt Black Doldrums. En in Heerengewaard kan de jongerencentercomplex de tweede avond van de Mixie Band Contest. En daar staan te vechten tegen elkaar. Liquid Desert, Elena Jolie, The Lost Noise en Black Liver. Amstelveen, de P60, daar speelt Noorera. En Jan van de Zondag in Amsterdam in het Concertgebouw, daar speelt Emmalou Harris. Koninklijk Theater Carré, daar speelt Kovacs. En je kan naar Cinetol, daar speelt Macy Hayes. En samen met Giant Julie. In de Kleine Comedie kan je naar Jenny Arion. En in de Bitterzoet kan je naar Suns. Die Heuvels Fantastisch. En Fokko Polarasikar speelt in de Melkweg. In Haarlem, in het Slachthuis, heb je Wet Dream, War Dream en MUG. In Hoofddorp heb je Poppodium C. Daar speelt Sabroso. En in Bergen kan je in de Taverne, daar spelen de Mieters. En dan de maandag Amsterdam. In de Melkweg speelt Sofia Esila. In Paradiso speelt Sommieu. En ook dat vind is Dorian Electra. In de Okie kan je naar Big Brave. En als laatste in Haarlem in de Phil speelt Tower of Power. Ja, het is een lange... Nou, ik vind het knap dat ik het nog eventjes in... wat is het? Met Joens is het ongeveer 2,5 minuut. Ik vind het knap in ieder geval. Heb ik tips? Ja. Nou ja, dat toch wel hoor, mensen. Ja, zeker. Eens even kijken hoor. Er zijn best wel een aantal toffe dingen die ik wilde meemaken. Ja, sowieso. Ga vanavond naar het Mixie Bed Contest. Het is ook een DJ Contest. Maar nou ja, goed, oké, okay, weet je, niet helemaal ding. Maar de Mixie Bed Contest is... Ja, Mixie Bed Festival.

Ga vanavond naar het Mixie Bed Contest. Het is ook een DJ Contest, maar nou ja, goed, oké, weet je, niet helemaal ding. Maar de Mixie Bed Contest is, ja, Mixie Music Festival. Het laatste weekend van augustus zal het plaatsvinden in Heerdegowaard. En ja, je kan daar een plekje verdienen om op het grote podium te staan. Als DJ en als band. En ja, wat je moet doen, ja, is daar naartoe gaan. Weet je, er is een jury die zegt van, nou, die act heeft al heel ontzettend veel in de toekomst gemaakt. Maar er is ook nog een publieksprijs. Weet je, dus als je denkt van, hé, maar die band vond ik te geld. Nou, dan kan je stemmen. En misschien, ja, misschien dan staan ze ook op het festival. Dus ja, dat is in ieder geval een tip van mij. Ja, wat ik geweldig vind. Ja, ik kan er niet bij zijn, want ik win dit ticket in België. In Concertgebouw, zondag, Emmylou Harris. Ja, legende. Ja, even stil. Emmylou Harris, mensen. Dus dat is wel een tip aan mijn kant. En even kijken, wat is nog meer tof? Ja, maandag, Tower of Power. Ja, dat is soul, dat is blazers, dat is geweldig gewoon. Dus die speelt dan in de film. Dus, maar een lekker volle agenda. Je hebt ja, 3 dagen de tijd om toch nog even een concertje te pakken. Als je dan natuurlijk wilt, maar dat denk ik wel. Dus ja, maak je winst in ieder geval uit op. Dat is het belangrijkste. Goed, ik hou van sommige samenwerkingen. Sommige, dat merk je echt van, oh ja, dat is bij elkaar gebracht. Omdat de platenmaatschappijen dat een goed idee vonden. Maar dit is echt de samenwerking waarin je van, oh ja, nee, dit klopt gewoon. Dit klopt gewoon. Herman Brood, hij is er al lange tijd niet meer onder ons. Maar hij heeft ooit eens een keer een duet gemaakt met Van Dikhout. En dat is een geweldige plaat. Die ga ik nu draaien. Van Dikhout samen met Herman Brood met Pijn.

Oh yeah. Ja, ik dacht, we gaan hem gewoon eens even draaien. Geweldige plaat gewoon. Dit was Chef. Chocolate Salty Balls. En misschien ken je het nog wel van South Park. We gaan dan wat terug naar 1998. Toen kwam deze plaat uit. Ik vond het geweldig gewoon. De man die hoort zingen, dat is niemand minder dan Chris Isaac. En het nummer werd een groot hit. Top 10 hit. Ja, zesde plek gewoon. Ja, ka-ching. Leuk gewoon. Ja, leuke plaat om te draaien. En ja, goed, oké, okay, weet je. Het is niet helemaal voor kleine kindjes. Maar goed, oké. Okay. Ze kunnen toch nog eens goed Engels. Laten we het daar maar op houden. Laten we het daar maar op houden. Goed. Hey mensen. Ja, goed. We gaan een beetje zo... Ja, over een ruime maand. Dan is het 27 juni. En dan... Ja, dan is het klaar. En dus we gaan de komende tijd gaan we ook wel een beetje... Ja, terugblikken naar... Ja, hoogtepuntjes, in ieder geval muzikanten waarvan ik dacht van... Ja, weet je, die maakten wel heel erg veel indruk op mij. En dat was zeer zeker met Jasper Schalks. Jasper Schalks, singer-songwriter. Ja, deed mee bijvoorbeeld met de Heerlijkwaardse singer-songwriter contest. Weet je, nou, die won hij toen. Was toen geselecteerd voor de popronde. Heeft daar veel optredens aan overgehouden. Heeft een aantal EP's en zelfs albums heeft hij uitgebracht. Ja, hij zit een beetje in de hoek van de country, Americana, roots. Weet je, dat soort muziek, dat hoor je echt duidelijk terug. En hij heeft gewoon een vrij nostalgisch geluid, heeft hij. Laten we daar maar op houden. Maar hij heeft prachtige mooie liedjes gemaakt. Hij is twee keer bij ons te gast geweest. Eerste keer, ja, een beetje als soort introductie. En ja, wat we altijd deden was... de winnaar van Popmania, die mocht dan... ook als bij prijs inbegrepen een radiooptreden dan krijgen. En dat was dus ook omdat hij Popmania had gewonnen, was hij nog een keer langs. Ook hij heeft wel allerlei bijdragen geleverd aan de kelderplaatkast. Die zijn er allemaal helaas uit, maar goed, oké, zo gaan het in ieder geval. Maar ik wil wat gaan draaien van Jasper Schalks. En ja, deze plaat, hij raakt me altijd. Ik, elke keer als ik hem ook live hoor... Ja, dan heb ik echt een Fisherman's Friend momentje. En het is gewoon een prachtig mooie plaat. Het is een verhaal wat helaas waar is. Het gaat over Lisa Marie Montgomery. Google de naam maar en dan kom je achter ja, haar verhaal. En hoe ja, triest dat allemaal is. Hoe het allemaal afgelopen is. En ja, eigenlijk totale onbegrip voor een vrouw die eigenlijk gewoon de psychische hulp nodig had... die ze eigenlijk echt gewoon had verdiend. Luister, want dit is zo'n verhalend verteld, gewoon door Jasper Schalks. Hij neemt je chronologisch mee met ja, over haar en ja, hoe ze gevormd is... en ja, wat ze uiteindelijk heeft gedaan en ja, hoe de maatschappij erop heeft gereageerd. Een heel verhaal, maar enjoy, weet je. Dit is Jasper Schalks met The Ballad of Lisa Marie Montgomery.

1977. Toen kwam het terecht in de top 40, de Nederlandse top 40. Het was zijn grootste hit. Het behaalde een 22e plek. 5 weken bleef het neerstaan. Dit was Randy Newman, Short People. En ja, deze man, ik weet niet, alles wat hij zingt, dat klinkt het gelijk gewoon leuk. En aan, ja, dus heb je, hij eist je aandacht op. Dat heb ik gewoon in ieder geval. Dus ja, ik heb altijd, ik heb zo verzameld. Ik ben niet een superfan van hem. Maar zo af en toe, weet je, in de auto. En dan even, gewoon even uurlang lekker. Alleen maar Randy Newman. Ja, ik kan dat heel goed waarderen in ieder geval. Goed, mensen, het is tijd voor een track uit de kelderplatenkast. Want ja, mensen, hij is dicht, hè. Daar gaat niks meer aan veranderen. Die Code was hier toen te gast. Die hebben toen een bijdrage geleverd. En ja, hij wordt ingelijst. En er zal niks meer veranderen. Het enige wat we kunnen doen is een paar mooie platen. Tenminste, ja, vind ik in ieder geval. Mooie platen nog een keer even laten horen. En dan met de laatste uitzending, ja, dan gaan we er iets meer aandacht aan besteden. Heeft allemaal te maken met een plaat die erin staat. Maar ja, goed, oké. Ik loop wel eens voor de zaak hier wel uit. Maar we pakken even een track eruit. En ja, ik heb altijd gezegd, deze plaat mag gedraaid worden bij mijn uitvaart. En daar, ja, dat zal misschien ook niet veranderen in ieder geval. Ik vind het een prachtig mooie plaat. Ik stem er ook altijd voor de top 2000. Het gaat om het nummer Black van Pearl Jam. Black is erin gestopt door de band Capstone. Dat was op 15 juni van 2024. Dat is bijna weer 2 jaar geleden in ieder geval. Die plaat zat er al eens eerder in. En toen dacht iemand van, ja, die moet eruit. Nou, godzijdank heb ik toen weer Capstone weer uitgenodigd. En zei, jongens, zet hem weer erin. Nou, dat hebben ze keurig gedaan. En nu zal hij, voor eeuwig zal hij erin blijven staan. Wat kan ik erover zeggen? Nou ja, toen het album 10 een groot commercieel succes werd, een maanden platenmaatschappij Epic Records de band aan om Black als een single uit te geven. Pearl Jam weigerde en wees op het persoonlijke karakter van het nummer. De band vreesde dat dit aspect verloren zou gaan met de videoclip en uitgave als single. Zanger Eddie Vedder zei hierover, kwetsbare nummers worden door de business vernietigd. Daar willen we niet aan meedoen. Ik wil niet dat de band daaraan mee wil gaan meedoen. Het nummer werd dan ook niet, het nummer werd dan door niet alleen de liefhebbers van de band een favoriet, maar ook anderen die het goed konden waarderen. Sinds 2008 staat het standaard in de top 1000, met de laatste 9 jaar in de top 10. En zelfs in België met de lijst De Tijdloze is het een favoriet. En heeft in totaal 9 keer op deze plek gestaan. Ja, mensen, die Belgen, die oh my. Ja, geweldig. Gewoon, enjoy mensen. Het is, ja, voor mij betreft een van de mooiste platen die ooit gemaakt is. De track uit de kant van de platenkast. Dit is Black van Pearl Jam.

Ja, mensen, The Cure. Ja, nee, die Britse band. Dit is een nieuwe van Olivia Rodrigo. Spreek goed, ja, Rodrigo, zo heet ze in ieder geval. Het is de tweede single die uitgekomen is. Haar album, 12 juni, dan wordt het... ja, dan is die verkrijgbaar, haar derde album. De titel is al bekend. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. En ja, nee, het is ook een reden dat ik draai. Ten eerste, ik vind het een hele fijne plaat, vind ik het eigenlijk. Het is eigenlijk de eerste keer dat ik hem hoor. Maar ik had, ja, er zit een kleine opdracht, zit er ook achter. Want ik draai hem voor Lena. Lena is mijn nichtje. Die is afgelopen weken was ze jarig. En ja, ik dacht bij mezelf, ja, dan mag ik wel een plaatje uitzoeken. En ik wist wel, ze is een grote fan van Olivia Rodrigo. Ik dacht van, nou prima. Maar ze zei van, ja, misschien een nieuwe single. Die komt vrijdag, komt die uit. Ik zei, ja, ik weet niet of dat gaat lukken. Nou, mensen, het is gelukkig, gelukt in ieder geval. Dus ja, Lena, als je dit hoort, alsjeblieft, weet je. Deze was voor jou. Ja, morgen gaan we lekker jouw verjaardag vieren. En dan gaan we babbelen over nou ja, allerlei zaken. Onder andere de nieuwe single van Olivia Rodrigo. Ja. Hey, goed, het is mooi weer vandaag, mensen. Ja, als ik altijd mooi weer denk, dan denk ik altijd deze plaat. Ik word altijd super vrolijk van. Het is ooit gebruikt voor een film. Die heet The Sunburn. Een heel slechte film. Maar die plaat is geweldig. En daarom gaan we ook draaien. Het is Graham Goldman met Sunburn.

0: Zo, bent u er nog? Nou, nu is het zeker. Ja, lekker, lekker beukwerk, minister. Deze band heet Darling Darling. Nummer heet Can We Fly. Het is ja, grunge een beetje. Daar zijn ze wel heel erg door geïnspireerd. De 90s grunge. Een beetje de alternatieve rock enzovoorts. Ja, ik hou ervan, mensen. Ik vind het geweldig gewoon. En ik vind het een geweldige plaat gewoon. Ze hebben een EP hebben ze uit. Die heet Lifeline. Ze hebben al meerdere singles uit. Check het op Spotify in ieder geval. En oh ja, deze jongens komen uit Eindhoven. Dat je het ook even weet. Hé, hey, mensen. Eerste uur zit erop. Twee uur. Ja, staat. We moeten even naar het nieuws. Daarna allerlei toffe dingen. Nieuwe kusten uittrekken. Long version. Dat soort dingen in ieder geval. Maar goed, zoals ik zei. Eerst het nieuws.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal hebben ongeveer 20 activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd vanmiddag het spoor geblokkeerd. Alle treinen van en naar Utrecht werden voor ongeveer 2 uur stilgelegd. Gisteren werd de spoorblokkade al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Frankrijk laat de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid Ben Gvir niet meer toe op Frans grondgebied. Aanleiding is het filmpje dat Ben Gvir plaatste van activisten van de Gaza-vloot die door Israël waren opgepakt in internationale wateren. Ze moesten geknield zitten met hun handen vastgebonden. Frankrijk noemt dit onacceptabel. De activisten zijn inmiddels weer vrij. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog en ook koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Ja, beste mensen. Nog eventjes wachten. En dan komt een album uit. Foreign Tongues, zo gaat het heten. Dit waren natuurlijk de Rolling Stones. Met Rough and Twisted. Ja, geweldig gewoon. Weet je dat gewoon... Het is een band. Ze bestaan langer dan dat ik op de aardbodem rondloop. Het zijn legendes. Ze hebben zoveel meegemaakt. Ze hebben alles meegemaakt. En dan komen ze met allemaal aan. En dan weten ze toch weer een grote glimlach op je gezicht te brengen. Tenminste, dat doen ze bij mij veel. Oh, heerlijk. Hé, hey, dan ook wel eens hartelijk welkom bij de tweede uur alweer van The Basement. Het is vandaag 23 mei van 2026. Op dit moment ben ik niet live aanwezig in de studio. Ja, mensen, ik had weer andere activiteiten. Ik moet in België zijn. Dus, maar goed, ik heb een nieuwe aflevering voor jullie heb ik opgenomen. En ik hoop in ieder geval dat jullie het kunnen waarderen. We begonnen met Florence and the Machine. Dark Days Are Over. Ja, ik heb haar ooit een keer mogen aanschouwen. Alleen... dat was op... Oh, wat was het? Dat was ook Wechter. En het was toen die dag iets van 40 graden zo. En dan speelt ze in een tent. Oké. Ik heb wel prettige plekken gehad waar ik muziek van kunnen bekijken. Maar goed, dat is in ieder geval. Maar geweldige plaat in ieder geval. Maar goed, de tweede uur, wat gaan we doen? We gaan eerst even naar de jaren 60. Daarna gaan we eventjes een kus en duidelijk gaan we bekendmaken. En dat is van een local hero. En ja, long version, een hele bijzondere. Dat zeg ik elke week in ieder geval. Maar goed, ik zei al, we gaan naar de jaren 60. En ik heb het zelfs over 1964. Gary and the Pacemakers. Die hebben geweldige muziek gemaakt. En dit nummer, ja, dat gaat eigenlijk over de stad. Het gaat over Liverpool, want daar kwamen ze vandaan. En het gaat over de rivier die daar in de noordwest van Noord-Engeland... uitmondt in de Ierse Zee in ieder geval. Ik heb het over Ferry Across the Mersey. Prachtige mooie plaat die later ook nog eens een keer opgenomen is in 1989. En dat had altijd te maken met de Hillsborough-ramp... waar 35 Liverpool-fans omkwamen. En toen waren allerlei artiesten, waaronder andere The Christians... en Paul McCartney daar een bijdrage aan leveren in ieder geval. Maar goed, we gaan het origineel draaien. Altijd heel erg fijn. Dit is Gary and the Pacemakers met Ferry Across the Mersey.

0: zangeres. Wies, die, zij speelt, oh, ze zingt ook in The Cosmic Carnival. Die is misschien beter bekend als de Fleetwood Mac Tribute Band. Ze hadden meegedaan bij het programma van SBS Festival. En als je denkt van, ik vind Fleetwood Mac vind ik geweldig en ik wil haar wel eens een keer zien. Ze spelen dit jaar op Zomer op het Plein in Alkmaar, in het Canadaplein. Check even de agenda, weet je. En dan, want ik weet niet exact, volgens mij 4 juli. Maar ik kan er zelf niet bij zijn, want dan ja, zit ik weer in België. Yo, ik heb een abonnement daar zo. Maar een geweldige plaat. En ik denk dat ik hem de komende weken nog een keertje zal gaan draaien. Goed mensen, het is tijd voor de Kirsten Duitrek. En ja, ik vind het wel jammer. Ik heb echt mijn best gedaan om haar te bereiken. Maar dat is gewoon niet gelukt. En dat vind ik wel jammer, want ja, ik ken haar gewoon. We gaan terug naar 25 februari van 2011, mensen. Ja, zo lang is het al geleden. 15 jaar geleden. Toen was de gast in het programma The Basement. Dat was nog op een andere radiozender. Maar het was de gast in The Basement, Jordy Zwart. En Jordy Zwart was echt zo'n ja, opkomende, talentvolle muzikante. Ze werd toch wel omarmd. Ze werd wel gepolst van, ja, weet je, zij zou het echt wel groot gaan worden. Ze is een hele bekende muzikante en ze heeft heel veel toffe dingen gedaan, maar haar eigen muziek wil nog niet echt helemaal doorbreken. Ze wacht eigenlijk op dat ene hitje in ieder geval. Maar ze heeft toffe dingen gedaan, popronde, ze heeft de Grote Prijs van Nederland gewonnen, de Amsterdamse Popprijs, van alles heeft ze gewoon gewonnen eigenlijk. Ze werd Serious Talent bij 3FM, Noordenslag heeft ze gestaan. Ze heeft zelfs een bijdrage willen leveren aan het Songfestival. Waar het volgens mij was Joost die uiteindelijk Nederland zou gaan vertegenwoordigen. Nee, we weten hoe het afgelopen is. Ze speelde in het begeleidingsband van onder andere van Ilse de Lange. Dus het is een grand lady. En ze heeft een nieuwe single uit. En wat ik uit opmaak is dat een ode aan haar dochtertje. Want ja, ze is nu sinds 2 jaar zo'n beetje is zijn moeder. En bij deze single zit er een videoclip bij waar dat kleine grut gewoon voorbij loopt op strand. Misschien is het wel hier ergens in de buurt opgenomen. Want ik weet, ze komt uit Bergen. Ze woont volgens mij nu in Amsterdam of in Alkmaar. Nou goed, in ieder geval, ze is hier gewoon een local hero. Ook zij gaat op optreden eigenlijk op Zomer op het Plein. Ik denk niet dat ik erbij kan zijn, want ik denk dat ik al op vakantie ben. Ja, zo mensen zo gaan die in ieder geval. Maar goed, Jordy Zwart zet een nieuwe single. En die single die heet Easy. En hij is de nieuwe Kirsten Duitrek. Dus ja, Jordy, mocht je dit toch horen, applaus. Zeer zeker verdiend. Want als je de Kirsten Duitrek hoort, dan word je de hele week gedraaid op onze radiokanaal. En je videoclip is te zien op ons tv-kanaal en op alle socials. Dus we gaan weer even een opfriscursus krijgen van hoe geweldig Jordy wel niet is. Genoeg gezegd, ja zeker mensen. Dit is gewoon de nieuwe Kirsten Duitrek. Jordy Zwart, in ieder geval Jordy met Easy.
1: Dit is de nieuwe Kirsten Duitrek.

ben je samen met Julio ben je gewoon op het schoolplein. En dan, dat is er genoeg redenen en inspiratie voor Paul Simon om daar een liedje over te schrijven. Ja, geweldig. Gewoon me en Julio down by the schoolyard. Paul Simon, ja, hij was... afgelopen jaar was hij in Nederland. En ik weet nog steeds niet waarom ik daar niet bij was geweest. Want dat was misschien wel de laatste kans dat ik de beste man ooit heb mogen aanschouwen. Stom voor mij. Oké. Okay. Hey mensen, het is tijd voor de long version. En dit is een plaat. Ja, ik zeg altijd van ja, het is wel een bijzondere. En dat is het ook wel. Maar het is nooit op single uitgebracht. En toch dacht ik bij mezelf, ik ga hem bombarderen als long version. De keuze is gevallen op het nummer The Birds van Elbow. Dit is wat ik erover kan zeggen. De uit Manchester komende band Elbow brengt in 2011 hun vijfde studioalbum uit met de titel Bill Rocket Boys, wat hun definitieve doorbraak is naar het grote publiek met als resultaat optredens van op onder andere Lowlands, Rock Werchter en Pinkpop. Meerdere nummers komen uit op single, maar alleen Lippekits behaalt de top 40 in Nederland. De openingsnummer van de plaat is The Birds. En dit nummer, beïnvloed door progrock, neemt het op voor een oude man in een verzorgingshuis die wordt berispt omdat hij terugdenkt aan een mislukte liefdesaffaire. Frontman Guy Garvey vertelde aan The Sun: het stoorde me dat oude mensen zo betutteld worden. In de tekst van het nummer vertelt de oude man over het einde van die affaire, terwijl hij zelf ook zo wordt behandeld. Oh, daar gaan we weer. Ik vond het idee mooi van het laatste ontmoeting in een liefdesaffaire, maar de bitterheid verdwenen en is alleen de vogels die er getuigen van zijn geweest. Althans, Guy Garvey. Er staat optredens van op onder andere Lowlands, Rock Werchter en Pinkpop. Meerdere nummers komen uit op single, maar alleen Lippekits behaalt de top 40 in Nederland. De openingsnummer van de plaat is The Birds. En dit nummer, beïnvloed door progrock, neemt het op voor een oude man in een verzorgingshuis die wordt berispt omdat hij terugdenkt aan een mislukte liefdesaffaire. Frontman Guy Garvey vertelde aan The Sun: het stoorde me dat oude mensen zo betutteld worden. In de tekst van het nummer vertelt de oude man over het einde van die affaire, terwijl hij zelf ook zo wordt behandeld. Oh, daar gaan we weer. Ik vond het idee mooi van het laatste ontmoeting in een liefdesaffaire, maar de bitterheid verdwenen en is alleen de vogels die er getuigen van zijn geweest. Althans, Guy Garvey. Vertelt de oude man over het einde van die affaire, terwijl hij zelf ook zo wordt behandeld. Oh, daar gaan we weer. Ik vond het idee mooi van het laatste ontmoeting in een liefdesaffaire, maar de bitterheid verdwenen en is alleen de vogels die er getuigen van zijn geweest. Althans, Guy Garvey. En hij voegt er nog later toe. Het is eigenlijk best wel een vrij somber nummer. Luister er naartoe en haal er in ieder geval wat uit. Maar in ieder geval, het ging in ieder geval daar.

0: ustedes que son fans.
1: Ya me dicen, más que
2: resolver. Buenas tardes, señores y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz, Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age.
1: Primero, Queens of the Stone Age, ya, ya.
2: ¿Qué música?
1: Oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, mensen, 2002, toen kwam het album Song for the Death, kwam uit. En dat was voor mij een sensatie, echt. Ik heb die plaat echt helemaal grijs gedraaid, gewoon. Geweldig gewoon. En dit was dan, ja, hun hit was het, hè. No One Knows. Dat is volgens mij de enige plaat die echt in de top 40 heeft behaald, in ieder geval. Maar dat album, ja, waanzinnig gewoon. En dat was mijn introductie van dit hele album, in ieder geval, van deze band. Ja, geweldig gewoon. En ik heb fijn om te draaien, in ieder geval. Goed, even kijken, hoeveel tijd hebben we nog? Oh, we kunnen nog een paar platen draaien. Terwijl ik aan het praten ben ik even iets aan het opzoeken. Ik hoop dat dat allemaal lukt, lukt. Even kijken hoor. Ja, ik moet dat soort dingen moet ik eventjes goed van tevoren eventjes voor zorgen dat ik het gewoon klaar heb staan. Doe ik natuurlijk niet. En dan krijg je dit soort rare situaties. Ach, kijk, dat hebben we er. Ja. Zoals ik zei, 27 juni komt het nu wat dichterbij. Nog even ruim een maand. En dan is het gewoon, ja, dan hebben we de laatste uitzending. En ik wil door de komende uitzending wil ik er toch een paar dingen, ja, toch wel een beetje een klein spotlichtje op geven. Want ja, dat maakt bij mij heel erg veel indruk. Het gaat eigenlijk om Matt Jane Sadler. Zij heeft in allerlei bands gezeten. Ze is twee keer langs geweest. De laatste keer was op 21 oktober van 2023. Toen nog als Martha Mens. Maar ik ken Martha Jane en hoe heette dat ook weer? Oh mijn god, zeg. Ja, ik moet dat soort dingen even voorbereiden eigenlijk. Dat was een beetje een soort bluesgrass-achtig gebeuren gewoon. Dat was waanzinnig gewoon. Ik kan misschien nog eens een keer daar een nummer van laten horen. Dat kan ik wel eventjes. Maar ze doet allerlei toffe dingen. En ze volgt eigenlijk gewoon de muzikale hart. Moet ook zeggen, het is een ontzettend leuke vrouw ook gewoon. Gewoon heel, ja, heel knuffelbaar. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen in ieder geval. Haar instrument die heette Claiborne. Ja, daar ken ik er ook nog van. Goed, maar goed. Het is niet ter zake, nee. Ze heeft op een gegeven moment een album uitgebracht onder haar eigen naam, Martha Jane Sadler. En daar staat een nummer op en ik vind het zo'n waanzinnig mooi nummer gewoon. En ik wil dat zo graag met jullie delen. Toen dat ze hier ook te gast was, heb ik hem gedraaid. En ik wil toch nog de laatste periode dat ik hier mijn programma doe, The Basement, wil ik dit nummer laten horen. Want ja, laat je meenemen in dit verhaal. Want wat ze vertelt een verhaal en het opbouw is zo waanzinnig goed gewoon. En het gaat naar een apotheose. Het wordt bijna een orgasme gewoon aan musicaliteit. Gewoon zo prachtig gewoon. En vooral de zang en die schreeuw erin. Tenminste, schreeuw. Luister dan maar gewoon, mensen. Ik praat te veel. Dit is dus Martha Jane Sadler. En het nummer heet Regret. En geniet.

don't know how to die. I don't know how to die. Meestal eind van het jaar, dan gaan we altijd met het programma een beetje mijmeren van ja, wat waren nou de beste platen van het afgelopen jaar. Ja, ik vind het zo ongelooflijk mooi. Het is zijn zwanenzang, dat is het gewoon. Chip Taylor, hij is dit jaar is hij overleden. Hij bracht dit jaar nog een album uit. Dat heette Words from Holy Gardens. En er staat dit op. I don't know how to die. En ik vind het zo ongelooflijk mooi. Ik vind het zo breekbaar. Echt. Nou, hey, we gaan nog even een plaat draaien en dan is het klaar. Tof dat je hebt geluisterd. Volgende week, ja, Karin is er. Dan gaat ze haar één na laatste column zal ze, voordragen aan jullie. Dat is ook wel een heel bijzonder moment. Maar goed, ik weet niet wat jullie verder gaan doen. Ik zit op dit moment dus in België, dat had ik al gezegd. Voor de rest, ja, mensen hebben gewoon een goed weekend verder. Het is Pinksteren, ik weet niet wat je gaat doen. Maar doe het met veel plezier. En we gaan er gewoon uit. Want Ton die staat klaar om zijn Dance Classic Party te gaan afspelen in ieder geval. Misschien dat hij iets doet met verzoekjes. Kijk maar eventjes. Check maar eventjes. Hij heeft zijn eigen social media kanaal en zo. Maar goed, oké. Hey, tof dat je hebt geluisterd. En we zien elkaar volgende week. En we gaan eruit met een heerlijke plaat van Nothing But Thieves. En dat heet Sorry. Hey, fijn weekend. Yeah, my kid.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: Zoek je iets speciaals? Vertel het ons en we gaan voor je op zoek. Meer vragen? Bel of mail naar alkmaar@velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Er zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Door een actie van Extinction Rebellion lag het treinverkeer rondom Utrecht centraal vanmiddag plat. De activisten wilden hiermee aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Al snel werden ze van het spoor gehaald. Maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden. De andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog, dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

vanavond. Iets later dan anders, maar ja, even goed. En want het is inmiddels 5 over 6. En wat wil zeggen? Dat je dan ongeveer 2 uur lang de beste discothekenplaten voorbij hoort komen. Maar dat neemt niet weg dat ik dan toch nog even René moet bedanken voor de afgelopen 2 uur. Nou, Renéetje, bedankt. Het was weer een leuk programma. Toch wel jammer dat je binnenkort ophoudt. Maar ja, dat heb je niet van mij. Al met al, wat hebben wij allemaal vanavond? In het ultieme voorprogramma van dit zomerse weer. Dit mooie weekend. En misschien wel jouw ultieme stapavond. Nou, wat hebben we? We hebben Eddie Grant, we hebben Chaka Khan, we hebben Denise Edwards, we hebben Michael Jackson. Maar we beginnen met iets heel bijzonders. George Kranz. En dan denk je bij je van, waar heeft hij het in godsnaam over? Nou, over deze plaat, want die werd vanochtend aangebracht. Want je weet het, het is een interactieve show. Je hoeft maar een keer via de social media te gillen. En jouw plaat kan er zomaar in zitten. Wat ze dus in Groningen heel goed begrepen hadden vanochtend.

Oh, wat een blaad. Je kunt het zeggen wat je wilt, maar je kunt met zoiets gewoon een opening van een uitzending van de Classic Dance Party verwachten.

Kijk, en als je dan achter René zit en je heeft heel vaak alternatieve muzieken of half hard en tot het hele harde heeft hij in zijn programma zitten. En als je dan met zo'n opening hebt, van ja, en dan houdt het heel erg, dan zijn de grenzen bijna bereikt. Maar dan gaan we even een stukje gas terug om dan straks op te bouwen naar de climax. Dit is Dennis Edwards. En dat allemaal op jouw Radio 80. Met muziek van jullie.

Dennis Edwards en dat allemaal op jouw Radio 80. En dat zijn allemaal verzoekjes die in de loop van de afgelopen week en zeg maar ook vandaag, toen ik vanochtend bekend maakte, wat is binnengekomen. Zoals deze ook. En dat is natuurlijk Wacko Jacko. Oftewel Michael Jackson. Met het original.

Chaka Khan en I'm Every Woman. Ik had vanochtend iemand aan de lijn, die belde mij zelf. Dat was Hansi en vroeger draaide ik in het Schuurke op de camping. Nou ja, dat begon het zomerseizoen mee. En toen zei van, hey, je kreeg altijd de dansvloer laaiend vol ton. Maar ik had een relatie met de bar. Kun je dan Eddie Grant voor mij draaien? Nou Hansi, deze is voor jou.

0: and I don't wanna dance. En inderdaad, vroeger waren heel veel mannen die gingen aan de bar hangen. Maar we gaan er even uit voor de regionale nieuws en reclames. We zijn zo bij je terug, dus blijf erbij.
1: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
2: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
3: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspriem achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
1: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
2: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
3: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
4: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
5: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
6: Luister elke donderdag naar de Donderdagdate. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van veel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Vrijdagavond is op de Dorpsstraat in Broek op Lange Dijk een scooterrijder zwaar gewond geraakt. De bestuurder kwam door nog onbekende oorzaak ten val en was korte tijd buiten bewustzijn. Hulpdiensten kwamen massaal naar de plek en verleenden eerste hulp. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. In Alkmaar is politieke onrust ontstaan over de komst van statushouders naar Hotel Alkmaar. Donderdag uitte opa kritiek op burgemeester Anja Schouten. Volgens het college wist alleen oud-wethouder Christian Schouten van de plannen. Opa gelooft dat niet en wijst op tientallen betrokken ambtenaren. De burgemeester belooft de raad nu wekelijks te informeren over asielzaken. In Markenbinnen komt misschien toch een pakketautomaat. Eerder wees het college een plek bij het dorpshuis Het Trefpunt af, omdat er geen winkels in de buurt zijn. Volgens het college is dat beter voor toezicht en gebruik. De VVD wil de pakketmuur toch graag. De gemeente gaat nu onderzoeken of er behoefte is en welke plek geschikt is. In Dijk en Waard blijkt uit een nieuw onderzoek van de Rekenkamer dat de gemeente risico's van extreme regen meestal goed in beeld heeft. De gemeente werkt aan minder wateroverlast en de uitvoering gaat goed. Wel zijn er zorgen. Duurzaam herstel van waterschade kan beter. Ook is de gemeenteraad weinig betrokken. De gemeente kijkt nu naar verbeteringen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
9: Classics Dance Party.

0: Dance Party met Tom Alberda.
1: En dat ben ik dus. En laten we heel reëel zijn. Net als deze plaat die je net hoorde van Bros. When I Will Be Famous. Het zijn allemaal verzoekjes die jullie hebben aangevraagd. Wil je daar verandering in brengen? Roep eventjes via de social media. Of klik eventjes op de social media de QR-code aan. En dan kom je rechtstreeks in de uitzending. En dan kun je gewoon meepraten over muziek. Over verzoekjes. Over van alles. Net als wat Eddie net deed. Die kwam weer met een plaat. Ik neem hem even. Dat moet ik even zoeken. Maar ik heb hem gevonden. Deze. Die was eerst een studioopname. Die flopte als een gigantische. Die heeft ook niks bereikt. En toen deden ze een live opname. Wauw. Wat was die goed.
2: Thank you. Thank you very much. Who's here last night then? You all know what this one is, then.

De Depeche Mode en dat allemaal op Radio 80. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Zo kreeg ik namelijk in het begin van deze week een verzoekje van Ton. Ik heb 2 platen. Eentje van de Bronsgebied en 1 van de Eurythmics. En toen begon ik te denken. Zeg, wel, volgens mij kan ik dat beter combineren. Want dit is namelijk de Bronsgebied met Jimmy Summerfield. En dit is ook de Eurythmics in 1 plaat.

En dan was je dan ook echt helemaal van A tot Z. En ik heb niks overdreven als ik zeg van ik maak een combinatie. Althans, ik heb hem niet gemaakt. Maar ik heb hem wel voor jullie op TV 80 of Radio 80 gedraaid. Helaas. Inderdaad. Helaas. Alweer de laatste plaat van dit uur. Het origineel van Donna Summer. Aangevraagd door Mark. Ah, en dat mag hij. En dan hoor je hem hier. Op jouw ideale station. In jouw ultieme voorprogramma. Van NTV 80. Oftewel Radio 80. Jouw ultieme station. Want we doen het voor jullie.

helemaal compleet. Inclusief piepjes, kraakjes en alles wat daarbij hoort, wat bij het zwarte vinyl van toepassing is. We hebben nog een heel klein beetje tijd over tot het reclamejournaal en reclame. En dan ben ik met nog een uur bij je terug. Maar tot die tijd doen we het even met Kraftwerk. Maar we gaan het even lekker even tactisch volmaken. Zoals dat het eigenlijk altijd moet. Want ik had dat eigenlijk iets beter moeten plannen. Ja, ja. Dat blijkt maar weer. Ik ben ook mens. Want ik heb toevallig een vriend die is nu op de fiets. Of bezig. Op de fiets. Richting Parijs. Mij niet gezien, maar... Hij doet zijn best. Want dit is natuurlijk Tour de France.

0: Wat mij betreft, tot zometeen. Hoi.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: ANWB Verkeersinformatie, bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
4: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
5: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft vanmiddag in totaal 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van het spoor op Utrecht Centraal. Ze stapten aan het begin van de middag het spoor op om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Na een half uur werden alle activisten door de politie van het spoor gehaald en aangehouden. Het treinverkeer lag zo'n 2 uur stil. De spoorblokkade was verboden door de burgemeester van Utrecht, het OM en de politie. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Bertram, noemt de actie heel kwalijk. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïense media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft de Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. Het protest was georganiseerd door oppositiepartijen. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. In een schuur in Winschoten in Groningen heeft de politie 40 dode dieren gevonden. Het ging om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. In de schuur waren ook nog 160 levende dieren die onder slechte omstandigheden werden gehouden. Het weer een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
7: Dit is Classics Dance Party met Tom Alberda.
0: Welcome back. We hebben nog een heel uur en ik ga jullie misschien wel shockeren in dit uur, maar één ding is één ding wat wel zeker is. Want wat is er eigenlijk zeker in de maatschappij van tegenwoordig? Nou, oké. Laten we eventjes kort en krachtig samenvatten. In de tweede helft van het uur hebben we weer de plaat die we eruit lichten. En die is dan heel speciaal. En die houden we dan een keer tegen het scherpe licht. En dan kunnen jullie er zelf van vinden of dat het een goede of een slechte plaat is. Maar ik kreeg ook een berichtje van Ton. Ik heb mijn vakantie geboekt. En dat had ik beter niet kunnen vragen van wat ik nu ging vragen. Ja, je voelt hem denk ik al. Waar gaan jullie naartoe dan? Ja, wij gaan naar Oostenrijk. Aha. En wat moet je daar dan van denken? Nou, toen is mijn keuze op deze geval. Edelweiss. Bring me Edelweiss.

En dan met een halve liter bier voor je neus. En dan denk ik bij mijn eigen van, goh, hoe zou ze dan gaan? Met een busje? In een hippievorm?

0: voor de kust en Duinstreek.
1: Voor de kust en Duinstreek.
0: FM 105.9.
1: Radio 80.
0: Radio 80.
2: Radio 80.
3: We doen er nog eentje om het af te leren, oké?
4: I wanna see.

0: Dit is Classics Dance Party.
1: En we zijn bezig met het ideale voorprogramma van jouw ultieme stapavond. En kijk eens naar buiten, het weer, het terrasje, het biertje. Heerlijk. En dan moet je gewoon lekker optimaal goed gekleed zijn. Nou ja, goed gekleed. In ieder geval op je knap. En dan ga je gewoon lol maken. En wat mij betreft neem je Madonna mee. En dan zorgen dat je helemaal up-to-date bent. Dress you up.

Ik probeer altijd de platen helemaal te draaien van A tot Z. Maar soms dan gaat dat vanzelfsprekend. Maar soms dan lukt het ook niet helemaal. Net als bij de volgende. Want we hebben zometeen weer die, ja, die verplichte onderbreking van het regionale nieuws en de reclames en zo allemaal. Maar tot die tijd hoor je Level 42.

0: ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Vrijdagavond is op de Dorpstraat in Broek op Lange Dijk een scooterrijder zwaar gewond geraakt. De bestuurder kwam door nog onbekende oorzaak ten val en was korte tijd buiten bewustzijn. Hulpdiensten kwamen massaal naar de plek en verleenden eerste hulp. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Vrijdagavond is op de Ewisweg in Heilo een auto hard tegen een lantaarnpaal gereden. De auto kwam op de zijkant terecht. In de wagen zaten meerdere mensen, maar niemand raakte gewond. De lantaarnpaal werd uit de grond gereden en begon later te roken. De bestuurder is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. In de regio zetten Hogeschool IPABO en Bibliotheek Kennemerwaard hun samenwerking voort om kinderen meer te laten lezen. Studenten leren via het programma De Bibliotheek op School hoe zij kinderen in het basisonderwijs kunnen motiveren om te lezen. Ze krijgen les over jeugdboeken en het belang van lezen op jonge leeftijd. Het doel is om lezen aantrekkelijker te maken voor kinderen. In Alkmaar kan de reconstructie van de Bergerhoutrotonde later beginnen dan gepland. Er is bezwaar gemaakt tegen de voorlopige keuze voor een aannemer. Dat gebeurde na de aanbesteding van het project. De bezwaarprocedure duurt 4 tot 9 weken. Zit het mee, dan starten de werkzaamheden half juni. Anders wordt het mogelijk augustus. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Classics Dance Party.

0: Dit is Dance Party.
1: En de rijden in Alkana weet nu wat er gaat komen. We hebben weer een plaat gevonden, en niet over. Want er werd hier best wel een huizen, werd er een beetje een discussie voor gevoerd. Nou, terug naar de jaren 80.

Maar je hebt hem natuurlijk al lang in de gaten. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En Mark Hartman is bijna de kijkersluiter van deze week. Jammer dat die man er niet meer is, maar hij wist toch wel een hele goede mix in elkaar te sleutelen. Zoals deze. Een parodie op de jaren 80. Van de hoogste kwaliteit, zullen we dan maar zeggen. Heb je nou genoten, dan vertel het aan iedereen die het maar horen wil. Want het is nog steeds altijd bij Radio 80. Hoe meer ziel, hoe meer vreugd. Heb je nou niet genoten, want dat kan natuurlijk ook. Dan vertel het ons. Want misschien kunnen we daar iets mee. Net als massaal die verzoekjes die jullie elke week sturen. En dat is heerlijk. Want ik doe het tenslotte voor jullie. Maar helaas, het zit erop voor deze week. Je hoeft zometeen de radio natuurlijk niet uit te zetten. Want Radio 80 is er 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Met de beste muziekmix. Voor ieders wat wils. Of dat het nou Nederlandstalig is of een hoogwaardige rock. Of in ieder geval wel reizen door de tijd. Daar moet je dan wel tegen kunnen. Muziek uit de oude doos. Dan komt ongetwijfeld jouw plaat ook voorbij. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren en zeer zeker tot volgende week. En mocht je toevallig vanavond op stap gaan, dan heb ik nog wel een ideetje voor je. En dat is namelijk de hekken sluiten van deze week. Wat mij betreft tot volgende week, hoi. En natuurlijk, ga je op stap en je neemt een borrel, neem dan de taxi. De hekken sluiten van deze week. Share. Taxi, taxi. Wat mij betreft tot volgende week, hoi.

0: veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties. En die werden gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olieindustrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In totaal zijn vanmiddag 27 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt voor het blokkeren van het spoor op Utrecht Centraal. De activisten wilden met hun actie aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Ze werden al snel van het spoor gehaald, maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben-Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke praktijken niet accepteert. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan is het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shot of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Vrijdagavond is op de Nieuwe Schermerweg in Alkmaar een automobiliste tegen een brugpijler gereden. Door de harde klap draaide de auto om op de weg. Niemand raakte gewond en er waren geen andere voertuigen betrokken. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De beschadigde auto is afgevoerd door een berger. In Alkmaar is politieke onrust ontstaan over de komst van statushouders naar Hotel Alkmaar. Donderdag uitte opa kritiek op burgemeester Anja Schouten. Volgens het college wist alleen oud-wethouder Christian Schouten van de plannen. Opa gelooft dat niet en wijst op tientallen betrokken ambtenaren. De burgemeester belooft de raad nu wekelijks te informeren over asielzaken. In Alkmaar betrekt de gemeente Molenstichtingen en de molenaar van de Robonsbosmolen bij het ontwerp van het nieuwe sportpaleis. Dat gebeurt om windhinder voor de molen te beperken, vooral bij zuidenwind. Volgens de gemeente valt de verstoring waarschijnlijk mee, omdat eerder berekeningen uitgingen van een vierkant gebouw. Ook komt er overleg over beter molenbeleid. Vrijdag is op de kaasmarkt in Alkmaar de Pride Week begonnen. Drag queen Unique Horny mocht de kaasbel luiden en gaf zo het officieuze startsein. Ook wethouder Lars Ruiter was erbij. Unique Horny, in het dagelijks leven Leon Borst uit Herugowaard, werkt op de intensive care van het ziekenhuis in Alkmaar. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: info@velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. Tienduizenden Serviërs demonstreren in hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hebben opgeroepen tot het protest. Er waren vaker grote demonstraties in Servië. De eerste was anderhalf jaar geleden. Aanleiding was toen het instorten van een nieuw dak van een treinstation waarbij 16 mensen omkwamen. Demonstranten zien dat incident als een gevolg van corruptie van de regering Vučić. De afgelopen dag hebben Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookt met grootschalige droneaanvallen. Die waren ook gericht op hun olieindustrieën. Bij zowel Russische als Oekraïnse oliecomplexen is brand uitgebroken en schade ontstaan. Bij de droneaanvallen vielen ook doden. In Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Als ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer en meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard. En blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Met de ochtend, middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Hier op de nummer 1 voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Vrijdagavond is op de Dorpstraat in Broek op Lange Dijk een scooterrijder zwaar gewond geraakt. De bestuurder kwam door nog onbekende oorzaak ten val en was korte tijd buiten bewustzijn. Hulpdiensten kwamen massaal naar de plek en verleenden eerste hulp. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. In Alkmaar is politieke onrust ontstaan over de komst van statushouders naar Hotel Alkmaar. Donderdag uitte opa kritiek op burgemeester Anja Schouten. Volgens het college wist alleen oud-wethouder Christian Schouten van de plannen. Opa gelooft dat niet en wijst op tientallen betrokken ambtenaren. De burgemeester belooft de raad nu wekelijks te informeren over asielzaken. In Marken Binnen komt misschien toch een pakketautomaat. Eerder wees het college een plek bij het dorpshuis Het Trefpunt af, omdat er geen winkels in de buurt zijn. Volgens het college is dat beter voor toezicht en gebruik. De VVD wil de pakketmuur toch graag. De gemeente gaat nu onderzoeken of er behoefte is en welke plek geschikt is. In Dijk en Waard blijkt uit een nieuw onderzoek van de Rekenkamer dat de gemeente risico's van extreme regen meestal goed in beeld heeft. De gemeente werkt aan minder wateroverlast en de uitvoering gaat goed. Wel zijn er zorgen. Duurzaam herstel van waterschade kan beter. Ook is de gemeenteraad weinig betrokken. De gemeente kijkt nu naar verbeteringen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: info@velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet zijn voor een langdurige deal. Met de verklaring zou worden afgesproken dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld over details, zoals het openen van de Straat van Hormuz. President Trump zegt dat hij het meest recente voorstel van Iran bestudeert. Dat is opgesteld door bemiddelaar Pakistan. Trump neemt daar mogelijk dit weekend nog een beslissing over. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esmee Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
5: Typisch 80 presenteert... Meer muziek in het weekend met Live in Kansen.

Would you welcome, please, on stage, partner

0: Dankjewel.
1: Voor iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
2: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
3: Hou de gordijntjes dicht.

0: van de muziek. Wij in ieder geval wel.
1: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
0: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
2: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
0: Het stratenspel.
2: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
0: En Cabaret voor 9.
3: Wat wil hij precies met dit programma?
0: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
1: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
0: De info en hitkick. Best wakker.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedenavond. Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Vrijdagavond is op de Dorpsstraat in Broek op Lange Dijk een scooterrijder zwaar gewond geraakt. De bestuurder kwam door nog onbekende oorzaak ten val en was korte tijd buiten bewustzijn. Hulpdiensten kwamen massaal naar de plek en verleenden eerste hulp. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Vrijdagavond is op de Ewisweg in Heilo een auto hard tegen een lantaarnpaal gereden. De auto kwam op de zijkant terecht. In de wagen zaten meerdere mensen, maar niemand raakte gewond. De lantaarnpaal werd uit de grond gereden en begon later te roken. De bestuurder is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. In de regio zetten Hogeschool IPA, BO en Bibliotheek Kennemerwaard hun samenwerking voort om kinderen meer te laten lezen. Studenten leren via het programma De Bibliotheek op School hoe zij kinderen in het basisonderwijs kunnen motiveren om te lezen. Ze krijgen les over jeugdboeken en het belang van lezen op jonge leeftijd. Het doel is om lezen aantrekkelijker te maken voor kinderen. In Alkmaar kan de reconstructie van de Bergerhoutrotonde later beginnen dan gepland. Er is bezwaar gemaakt tegen de voorlopige keuze voor een aannemer. Dat gebeurde na de aanbesteding van het project. De bezwaarprocedure duurt 4 tot 9 weken. Zit het mee, dan start de werkzaamheden half juni. Anders wordt het mogelijk augustus. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

zomeravond. Het is een verschrikkelijk cliché. Je ging naar mij en vroeg me: hey, ga je met me mee? Ik had toen beter moeten weten.

niet meer dan dat. Je was een vlucht en je was een achterdeur. En toen ik je had, was zuur.

0: Ik ben een analoge man in een digitale wereld. Maar jij maakt een nieuwsgierige keren. Zoveel wat ik je terug wil geven. Dromen, durven, delen. Ik vond de kracht in mijn hart, maar ik zocht niet alleen. Zoveel lieve mensen om me heen. En ik train elke dag in de zin van het leven. Dromen, durven, delen. In de mond ben ik grof, ik deed soms wat te tof. Vliegen voelt het best na happen in het stof. Iedereen met een wrok, ik smeek je me te vergeven. Dromen, durven, delen. Pak alles op mijn pad, vol gas, non-stop. Bal me bij de vuisten en zeg kom maar op. Kom maar op, ik zeg kom maar op. Ik bal me bij de vuisten en zeg kom maar op.
1: Een appel op mijn hoofd. Gooi de eerste steen aan mij. Hang me aan de hoogste boom. Een liedje klinken voor altijd.

Ha ha ha!

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt op Truth Social dat onder meer de straat van Hormuz weer opengaat. Maar wat dit precies betekent is niet bekend. In de verklaring die nu in de maak is zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, zo oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Giselle Pellicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pellicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

dansen is geen goed gesprek. Waar geen hond op zit te wachten. Niet de vlag waar ik onder strijd. Geen advies bij al mijn klachten.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn vrouw. Ze koos er, geïnspireerd door Gisèle Pelicot, voor om publiekelijk te spreken over wat haar is overkomen. De vrouw kreeg niet alleen te maken met seksueel geweld, maar moest ook onder druk van haar man seks hebben met honderden andere mannen. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Washington zijn schoten gehoord in de buurt van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media is het gebouw in lockdown. De schoten zouden zijn gelost op straat, net buiten het terrein. Wie er heeft geschoten en waarom is niet bekend. Ook is onduidelijk of er iets of iemand is geraakt. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gisterenmiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het werd extra druk aan de Britse kant vanwege een nationale vrije dag. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is er kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden... tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond, ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein, bij een checkpoint op een kruispunt. De verdachte is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waarom diegene het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. Journalisten in de tuin moesten binnen dekking zoeken. Volgens de autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Oleksandr Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk op te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.